0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Oh, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de derde plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi. Maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar...

0: Mamdani overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren als hij daar in september naar de VN-top komt. Dat heeft Mamdani gezegd aan de New York Times. Hij zegt erbij dat hij de zaak wel nog bespreekt met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen in Gaza. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust. We halen maximaal tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros.

0: goeiemorgen. Een hele goede morgen op zondag. En we zijn vandaag zondag 19 juli 2026. Welkom vrienden hier bij Pros Radio. Chris van Dijk is erbij met Vroege Vogels. En dat tussen 7 en 9 natuurlijk.
1: Goedemorgen schat.
2: Radio Pros.

Ja, we zijn er weer aan begonnen. Hè? Vroege vogels op zondagmorgen tussen 7 en 9. Wat is dan liefde? Dennis Jones. Iemand heeft je pijn gedaan. We gaan even de Vlaamse klassiekers bovenhalen. Hè? Hier is voor jullie John Terra.

Ja, heel gezellig muziek op de zondagmorgen. Rosanna, Nick en Simon. Jij bent vreselijk mooi, hè? Arno Bredenberg. Welkom, vrienden. Goeiemorgen.

0: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.
1: Pros FM.
2: De radio met eigenheid.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Droom met mij, Wesley Klein was dat. En dat op een zondagmorgen in Vroege Vogels met Chris van Dijk tot 9 uur deze morgen. Hè. Zonder jou, Flaming en Hartwell.

2024 draaiden we, hè. Dag en nacht. Jason Bradley en Susie Morel. Onverstaanbaar, hè. Ja, Martin Cox op de radio. Pros FM, welkom vrienden.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Ja, we draaien een nummer van Job of J.O.B. en hun zwaartekracht. Hasta la vista, mañana, Cindy.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros

0: moet even bewegen. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart.
1: Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. En dat gingen we van start met paarden uit Stuttgart van Snelle. Hè? Maar toch blijf je me trouw. Jan Wagner, welkom vrienden. Goedemorgen, Vroege Vogels.

0: zelf nog in mijn dromen heb. De man uit Denderleeuw. En hij noemt zichzelf Christophe. Ja, ja. Hey, het is zomer. Ja, het is zeker zomer, hè. Luc Brouw.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schootkantoor hebben, dat is niks voor mij.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

concert geen bier meer uit de kraan komt. Ja, dat is een groot probleem, hè. Rob Ronalds hier op de radio. Zeg me waarom. Harm Wolder.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Vergeet de tijd, zegt Reggie. Maar ja, mijn tijd zit er bijna op. Maar je hebt er nog een paar goede te goed, hè. We gaan ze draaien. Ik kon jou niet...
1: Welkom bij Progressive. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.

morgen met Chris van Dijk. Ik wens jullie nog veel luisteren met de volgende collega's van Ontbijt Radio. En dat is in de eerste plaats Peter Schepers en een gast DJ natuurlijk. Bel ik aan 070 22 22 50 of reageer via onze app. U vraagt en wij draaien. Zo, ik neem afscheid van jullie en hou het veilig op de baan. Hè. Salukes en blijven luisteren naar Pros FM.

0: Tegen Frankrijk met maar liefst 6-4. Engeland stond bij de rust al 4-0 voor. De Fransen kwamen na een zwakke eerste helft toch nog terug tot 4-3, maar daarna liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland. Na de teleurstelling door de uitschakeling in de halve finales mogen we 4 zijn, zegt hij.
1: I don't think anything can lessen the pain that we felt. That one really hurt us, I'll be honest. But today was just about being professional, finishing strong and we can be proud of ourselves to achieve that.
0: Voor Engeland is de 3e plaats ook het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden beter. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten voor Frankrijk en hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten. 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale met Argentinië tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En bij Frankrijk stopt Didier Deschamps na 14 jaar als bondscoach. Hij kreeg op zijn laatste persconferentie zelfs applaus van de journalisten.
2: J'ai reçu tellement de messages, de très très beaux messages. Je vous cache pas, je vais pas pleurer devant vous, même si je pourrais, mais voilà, qui m'ont touché énormément.
3: Au nom de tous, on voulait te remercier pour cette attitude avec nous pendant ces 14 années.
2: Merci, c'est gentil.
0: Deschamps is 57 en pakte als coach met Les Bleus de wereldtitel in 2018. Zowel op het EK ervoor als op het WK erna verloor Frankrijk nog de finale. De gevangenisvakbonden zijn niet te spreken over de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking. De ministerraad heeft dat beslist, maar Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond noemt dat onbegrijpelijk.
4: Men heeft beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
0: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. De hulpdiensten in Brussel dreigen met een staking nu dinsdag op de Nationale Feestdag. Ze klagen over te weinig personeel en voertuigen en protesteren tegen verplichte overplaatsingen zonder overleg. Eind vorige maand kondigde de brandweer ook al een nationale staking van onbepaalde duur aan. Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse soldaten omkwamen. Een 3e is daar nog altijd vermist en 4 anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden. Dinsdag wisselend bewolkt en droog. Woensdag en donderdag regen en 23 graden. En vanaf vrijdag droger en een beetje warmer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Radio Pros, ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: Het blijft een verder plaat, deze van Queen and Crazy Little Thing Called Love.
1: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Hey, goedemorgen. Dit is Ontbijt Radio. Op zondagmorgen, zoals gewoonte getrouw, zijn we er tot een uur of 12. Een goedemorgen, Johnny.
2: Een goedemorgen. Ja, alles goed, Peter?
0: Ja, goed uitgeslapen toch, denk ik.
2: Ja, het was een beetje beter weer om te slapen.
0: Was frisser. En van de morgen was het ook frisjes als ik buiten kwam.
2: Van de morgen hing de kiekjes voor de draad eigenlijk.
0: Het is maar 16 graden.
2: 16, jongen.
0: Dat is de helft. De helft.
2: Straks gaan we onze dikke gelee moeten aandoen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mijn lange broek al aan. Jij nog niet.
2: Nee.
0: Hij had meer energie als ik.
2: Ja, nodig waarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad. Vandaag ze kunnen bellen naar de radio voor groeten en verzoeken. En je mag ook live op antenne komen, zoals altijd. Hè?
2: Ja, zoals altijd. En live op antenne komen, dat kan je via te bellen op de
0: 070-22-50.
2: Voilà.
0: En een berichtje sturen via de app kan ook altijd. Maar we hebben toch graag eens een babbelken op de radio zo.
2: Ja. Misschien zijn er mensen van RPMeren, want gisteren moet er vol een bakje weer zijn.
0: Ja, we zijn een benieuwd wat dat daar geweest is. Dat was echt een massa volk.
2: Ja.
0: 50 jaar geleden won hij de Ronde van Frankrijk.
2: Ja. Lucien van Impe is zeker nog niet vergeten in RPMeren en Impe.
0: Ja, inderdaad. Ja. We gaan eraan beginnen. Hè.
2: Ja, we gaan dat doen.
1: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.
0: Ken je die nog?
2: Ja, Soul Sister.
0: Ja, And the Way to Your Heart.
2: Ja, Pollepop.
0: Goedemorgen allemaal.
2: Ja. Goedemorgen.

0: way to your heart.
1: All the way to your heart. Soul Sister, een van de mooiste platen trouwens, van Belgische makelij.
0: Inderdaad.
1: Ja. We hebben al een berichtje binnengekregen, Peter. Ja,
0: van onze Molly.
1: Ja, van Mollyke. Die is er vroeg bij vandaag.
0: Ja.
1: Vroeg vogeltje.
0: Ja.
1: Goedemorgen Peter en Johnny, goedemorgen.
0: Ja,
1: graag een plaatje van Frans Duits. Je denkt maar dat je alles mag.
0: Frans Duits, maar dat is eigenlijk een Hollander. Hè?
1: Ja.
0: Dat is geen Duitser.
1: Nee. En dat voor jullie. Ja. Dankjewel. Voor Nancy en Jos, Sylvieke, Johan en Frida, zus, Marijke, Ronnie, Jacqueline, Frans en vrouwtje. En alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. En een hele dikke knuffel vanwege Molly.
0: Ja. Straks gaan we nog eens over de voetbal praten. Vanavond is de grote finale. Dus,
1: grote clash.
0: We gaan daar straks een beetje meer over geven. Dat jullie zeker niet vergeten van te kijken.
1: Ja, het zal zo'n beetje een Amerikaanse show te worden.
0: Ja,
1: dat is typisch.
0: Vol een bak zijn met
1: vuurwerk. Dus dat is typisch in Amerika.
0: The American way.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Radio Proost te beluisteren via 105,5 FM, 107,1, 107,5. En natuurlijk ook DAB Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
1: Vlaams-Brabant ook.
0: En ons internet niet te vergeten.
1: En het internet, ja.
0: Er zijn nog altijd veel mensen die streamen via internet. Dus waarvoor onze dank. En ja, wij doen dat met heel veel plezier voor jullie natuurlijk.
1: Ja. We moeten ook even duidelijk maken daar in Brakel, Peter. Ja,
0: daar hebben we natuurlijk iets anders op de FM moeten zetten. Want wij waren verplicht, maar we zijn eraan aan het werken. Dat misschien wel mag.
1: Ja, want we krijgen veel telefoontjes van mensen van... Oh, we kunnen jullie niet meer horen.
0: Overschakelen naar internet.
1: Internetradio kopen, hè?
0: Ja, internetradio kopen. Het is eigenlijk nog altijd binnen huis het gemakkelijkste via internetradio. Want FM, niet overal bereikbaar. Isolatie van de huizen is enorm, de dag van vandaag. Dus,
1: maar ja, ik heb van de week in mijn tuinhuisje ook iets geplaceerd. Hè.
0: Ja, een buitenantenne zo.
1: Ja, een buitenantenne.
0: Een mast omhoog getrokken.
1: Ja, en ik heb twee luidsprekers buiten aangebracht.
0: Oh, zeker.
1: Ja, dus in de zomer...
0: Dat is voor de geburen.
1: Dus nu kunnen we overal naar Proost luisteren. Boven, beneden, opzij, overal.
0: Maar dat is bij ons ook. Op de badkamer staan een radio. In de keuken staan een radio. In de garage staan een radio, dus het is wel een beetje
1: overal. Ja, het is overal. Het is wel gemakkelijk, hè?
0: Overal radio proces.
1: Ik moet zeggen, van achter in dat tuinhuis is dat goed.
0: En in de auto ook, hè?
1: En in de auto.
0: Ik kan luisteren in de auto via internet, via DAB, via FM, dus...
1: Dus het is
0: Is er geen reden meer dat je niet meer naar Radio Proost kunt luisteren.
1: Ja, dat is hem juist, hè. Dat is hem juist. Goed, dus vanavond, zoals je zei, de grote clash tussen Argentinië en Spanje. Heb je een klein idee, Peter?
0: Ik ben eigenlijk zo'n beetje voor Spanje. Zo.
1: Ja.
0: Die hebben echt goed gespeeld, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Een enorme match tegen België gespeeld ook. Die blijven doorgeven tot op het einde.
1: Maar onderschat Argentinië niet.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: die geven door Messi, tot de laatste Messi seconde. Zeker, Messi kan er een mes van maken, hè. Vergeet het niet.
0: Er stond daar zo'n jonge manneke van Spanje op het veld. Mm-hmm. Die vooraan speelde, zo, rechts was dat.
1: Ja.
0: Dat was een ramp, dat was niet te doen. Het was echt, 19 jaar, alsjeblieft.
1: En
0: in de nationale ploeg mogen spelen.
1: Het zijn vedetten allemaal, hè. Het zijn allemaal vedetten, natuurlijk, Als je in een ploeg als Spanje speelt of Argentinië, dan heb je voetbaltalent. Anders vergeet het maar.
0: Inderdaad. We gaan een plaat draaien voor Molly.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Van Frans Duits. En je denkt maar dat je alles mag van mij.
1: Ja, soms, hè.
0: Zo zijn er hier veel op de radio. Ik denk het. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: En wakker worden, ja.

0: Ja, ja, wat ben je toch voor een vrouw? Ja, het was raar allemaal. Hè. Zeg Peter, we hadden het net over voetbal, hè?
1: Ja.
0: Die kerel die is 18 jaar oud en dat is Lamine Yamal.
2: Ah, ik dacht dat hij 19 jaar al was. Ja,
0: 18 jaar oud.
2: Op tv had hij 19 jaar gezegd.
0: Ja, hij werd, match, maar... wel, eigenlijk, hij werd geboren op 13 juli 2007, dus reken uit, hè. En geldt als het,
2: ja.
0: Ja, okay. Als het grootste Spaanse voetbaltalent van zijn generatie. Hij speelt als rechtsbuiten voor FC Barcelona. Mm-hmm. Dus als je bij Barcelona speelt, dan weet je al wat nieuws.
2: 18-jarige leeftijd.
0: Ja, hij wordt, Doku wordt ook zo'n beetje vergeleken met hem. Hij heeft zo'n beetje dezelfde speelaard, deze Yamal.
2: Ja.
0: Maar hij is iets sneller. Iets sneller. Dus, en ja, en vanavond is het zover. Hè. Dus de voetbal Spanje-Argentinië in New York.
2: Oh.
0: Ja, hier hebben we meer dan een maand naar afgeteld.
2: Het waren problemen in New York met bosbranden in Canada. En de rook die kwam allemaal over. Het was echt ongezond waarschijnlijk. Ja. Hè, want mensen met astma en zo, die hebben daar veel meer last van. Dus de spelers, die moeten ook optimaal kunnen spelen. En als ze die vuile lucht binnenademen, hebben ze natuurlijk minder energie en zo.
0: Ja,
2: maar blijkbaar is alles daar opgelost. Of zo.
0: In Amerika lossen ze alles meteen op, Peter.
2: Ze hebben daar grote ventilators gezet.
0: Geloof me. Ze doen alles om alles in de goede banen te leiden. Het begint allemaal om 21 uur. Hè? Dus de grote clash tussen Spanje en Argentina.
2: Dus allemaal voor de televisie. Of je kan ook ergens gaan kijken. Bijvoorbeeld in Haaltert is er ook bij Brasserie de Goesting. Kan je ook gaan kijken achteraan.
0: Oké, okay.
2: Dus,
0: een groot scherm. Ja.
2: Dus daar, ze kunnen daar goed drinken.
0: Je hebt daar veel goesting.
2: Ja,
0: oké. Goed. We gaan nog een plaatje draaien, zeker, hè, Peter?
2: Ja, ik heb nog eentje klaarstaan van vroeger van de Dolly Dots. Dat is ook heel wat jaren geleden, hè, de Dolly Dots.
0: De Dolly Dotjes. Ja, zeker.
2: Ik ken zo die videofilmpjes zo vroeger op tv.
0: Het worden allemaal Dolly Dotten, want ze worden allemaal een beetje ouder.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is een beetje de tijd van luf.
2: Iedereen wordt ouder,
0: Je wordt ouder, Peter.
2: En we worden het elke dag gewaar. Dus, mag ik zeker mee.
0: Geef het maar toe, je wordt ouder.
2: Ja. Als er een dag is dat er iets niet pijn doet, dan... Allee.
0: En het is een happy
2: niet
0: day.
2: Niet echt pijn, maar dat gaat toch gewaar wordt.
0: En zeg van, dus, je scheelt iets.
2: Ja, dat zou ik heel gelukkig zijn.
0: Dat kan niet, je scheelt iets. Ja. Dat is geen pijn, dus ja.
2: Zijn de knieën iets en de voeten, of mijn rug.
0: Maar ik heb thuis nog
2: zo'n beetje scheef gelegen.
0: Een beetje WD-40 op speet. Beetje WD-40. En je zet hem door.
2: Dat is beter met een reflex spray.
0: Oké.
2: Allee, hier zijn de Dolly Dotsen.
0: Ja, dat is lang geleden.
2: En jij kent ze wel nog, hè?
0: Ja, dat is wel lang geleden, hè? Dat is zo'n meezingertje. Een meezingertje. Ja. Mag, hè. Op een zondag.
2: Ja.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12.

0: lekker rocken op een zondagmorgen. Dat is met zo'n beetje voor jullie allemaal wakker te krijgen.
1: Zal wel
0: en
1: zijn.
0: Het heeft wel uitgedaan, want we hebben hier nog tot zo'n 5 berichten binnen.
1: Ja, dus, het zal wel zijn.
2: Goedemorgen. Graag een plaatje van Oscar Harris. Met Try
0: a little love. Dat kennen we allemaal, hè.
2: Stempel een beetje opwarmen.
0: We zullen nog eens samen een liedje moeten zingen.
2: Ja, dat zal wel zijn.
0: Op de kerstshow. We gaan dat oppakken, zeg, in de studio.
2: Dat zal wel zijn. En dat voor Molly, Marijke, Els, Peter, Johnny. Dankjewel, Heidi. En Edje van Bever mag ook meespelen. Het komt vanwege Anne. Mm-hmm. En Anne die vroeg de plaat van Oscar Harris. Ja.
0: Ik heb trouwens een verrassing voor velen dat nog niet weten, maar Jo Valli komt naar de kerstshow op 13 december.
2: Ja, ik heb dat eigenlijk al verraden, Peter.
0: Ach, jij hebt dat verraden?
2: Ik heb dat verraden.
0: Ja, jongens. Maar dat is niet eerlijk.
2: Je weet wel, hij heeft een supertje bij ons geweest. Ik heb gezegd, binnenkort ga je hem zeker zien en horen. Ja, voilà. Ja.
0: Dus, trouwens, we moeten straks een nieuwe supertip nog voorstellen. Het is eentje van een man uit de streek, ga ik zeggen. Ja. Hij is geboren hier in de streek, dus het is een grote meneer geworden.
2: Een grote meneer, hè. Oh, 1,70 meter onderweg, denk ik.
0: Het zal iets meer zijn, Hier is Oscar Harris en
2: Try a Little Love.
0: Geniet ervan op deze zondagmorgen hier bij Radio Plus in Ontbijt Radio.
2: Ja, en we zouden graag eens een telefoontje krijgen.
0: Ja, 070-22-22-50. Kan je bellen.
2: Ja. Live op antenne.
0: Yep. And I'm not trying to teach you how to live. But I've got something. I guess you all ought to know. Now listen.

0: Zet ik mijn koptelefoon hier op mijn neus, ik klap van op mijn oren.
1: De neustelefoon, ja. Hè? De neustelefoon.
0: Het zal niet lukken, zeker.
1: Nee, denk je niet. Nee. Ja, dat was hem, Oscar Harris. En ja. Try a Little Love. We hebben nog een verzoekje binnengekregen, Peter.
2: Ja.
1: Goedemorgen, Peter en Johnny. Graag een liedje van Paul Severs. Als jij maar bij me bent. En ik moet eerlijk zijn, ik had ze nog niet gehoord.
0: Nee, ik ken er zoveel van Paul Severs. Ja. Maar we zijn in onze oude archieven moeten
1: gaan graven. Ja, dat zal wel zijn, jongen. Ja. Voor jullie, dankjewel. Voor Etje, Chriske, Rafken. En voor iedereen van Radio Pros. En voor Molly. En voor alle luisteraars de groetjes. Vanwege Jacqueline.
0: Ja, we gaan ze draaien, hè?
1: Ja, Paul Severs.
0: Dat is deze?
1: Ja. Mooi, hè?

0: Ja, het is een fijne plaat van Paul Severs en van, ze is van 2014.
1: En hij is er niet meer, hè?
0: Nee, hij is overleden.
1: Echt sympathieke mens.
0: Ik heb het hier daar juist opgezocht. Op 9 april 2019 is hij overleden.
1: Het was een hele sympathieke mens.
0: Weet je dan nog, met zijn fiets was dat, hè?
1: Ja, met de fiets, ja. Dus allemaal heel, heel, heel spijtig.
0: Inderdaad, inderdaad.
1: We hebben hier een verzoekje of twee voor hetzelfde liedje.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Copains. Graag zou ik een plaatje willen aanvragen. De titel is Baila Baila, Baila de Gasolina of zoiets.
0: Ja.
1: Maar de artiest ken ik niet, ja, geen enkel probleem. En dat voor alle luisteraars, DJ's en telefonisten. En ook voor Senna en Noah en de familie, de Frenne, de Boek. En alles komt vanwege Stanny.
0: Ja.
1: Ja, voor even serieus te blijven.
0: Ja, ja.
1: En want de groep heet Even Serieus, Gasolina.
0: Ja, ja, okay.
1: En nu een goeie om wakker te worden. En daar zijn we gisteren mee gestopt en gaan slapen. Ah ja, voor alle prossers en Tenerife vrienden, daar kan je heel goed uit de bol van gaan. Dat mag je zeker wel zijn. De groeten vanuit de Noordzee, van aan de Noordzee waarschijnlijk.
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: misschien zitten ze allemaal nog in de Noordzee. Ik weet het niet, maar goed.
0: Ik denk dat het nu wat fris zal worden.
1: Alhoewel,
0: het water is warmer dan de lucht. Hè,
1: ja, dus...
0: Maar als het dan uitkomt, ja, dat is wel...
1: Ja, het is dat.
0: Ja.
1: En dat komt vanwege Yvette uit Willebroek.
0: Trouwens, als we jong waren, zijn we nog s'nachts in de zee gaan zwemmen.
1: Ja,
0: dat mocht ook niet, dat mag nu ook niet. Maar, soms, allez, je moet een beetje zelf je verstand gebruiken.
1: Er waren zoveel dingen die
0: en
1: niet
0: we zaten
1: mochten.
0: In Breden op de camping en, oh, we gaan gaan zwemmen. Hè?
1: Ja,
0: jij
1: ja.
0: durft niet.
1: Ja.
0: Allee, daar ging er al die kleren uit. Het was toch donker.
1: Aan de zee was het vroeger altijd leuk, hè, Peter. Ja, ik heb over het laatst iets gezien op de media. En dat ging over Blankenbergen. Ik ging vroeger heel veel naar Blankenbergen. En er liep altijd iemand rond met versebollen.
0: Versebollen,
1: lekker rijmen, la confituur. Dat zie je nu ook niet meer.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat was zo lekker, jongen.
0: Maar in de tijd, wij hadden een bootje ook. En we gingen altijd zo op het water liggen daarmee.
1: Ja. En in Blankenbergen kon je dan ook de boot op. Hè. Dat was zo met een boot met wielen. Zo. Je kent een amfibie.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Een amfibieboot, ja. En dat was altijd leuk, zo'n beetje in de zee. En dan kwam je terug. En dat was Blankenbergen vroeger.
0: Dat is wel plezant geweest.
1: Ja.
0: Dat ben ik niet geweten.
1: Ja, toch. Maar ik ben iets ouder dan jij.
0: Ja, een klein beetje.
1: Voilà. Ja, even serieus blijven nu. Hè?
0: Ja, we gaan ze starten. Hè?
1: Ja, de Gasolina. En geef maar gas, mannen.
0: Dat begint zo stilletjes.
1: Ja, man. We gaan er eens een lap op geven.
0: Allee, wakker worden.
1: Hoppla.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Ontbijtradio
3: 912
4: Radio Pros.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen.

0: Dat is een van de favoriete platen van onze Etje van Bever. Die draait dat dikwijls, hè.
1: Ja,
0: deze plaat uit 1975. 75 al, amai.
1: Ja, ja.
0: Fox on the Run van Sweet.
1: Stond op alle jukeboxen toen in de goede oude tijd.
0: Dat plaatjes zo die met een endelk en daar.
1: Ik denk dat ze in Erpenmeer nog allemaal een beetje slapen vandaag.
0: Ik denk het wel.
1: Echt waar, hè?
0: Ja.
1: Gisteren was er een pak volk op de been daar, hè, voor de viering van Lucien van Impe.
0: Ja.
1: Het tweede groot feest voor de 50ste verjaardag van zijn zege in de Ronde van Frankrijk. Ja, ja. Sindsdien is er geen enkele, maar dan ook geen enkele andere Belgische wielrenner hierin geslaagd.
0: Ja, dat is erg. Nou, allez, hij heeft het zelf gezegd op het podium.
1: Ja.
0: Ik dacht dat dat veel rapper ging gebeuren, maar blijkbaar is de zege nog altijd aan mij na 50 jaar. En van mij mag het dus gaan veranderen.
1: Ja, het mag zeker gaan veranderen. Hij is ook puur zang. Hij is ook heel nuchter daarin, Lucien. Van jong tot oud kwam op straat om hem toe te juichen. Ja. En hem op het podium te zien en te horen. En een groot feest natuurlijk was er ook.
0: Het was een kleine carnavalstoet, heb ik gezien.
1: Ja, het was een massa volk.
0: Ze hebben daar speciaal zo wagens gemaakt met een grote beker op en al.
1: Stoet met Lucien van Impe erop. Trouwens met een mooie Amerikaanse bak erop, een Mustang. En, want in 1976, niet te vergeten, heeft Van Impe de Ronde van Frankrijk gewonnen. Niet alleen gewonnen, maar ook al die kools, al die bergritten.
0: De Molokkenstrui.
1: De Molokkenstrui, al de Alpe d'Huez. Heel bekend, de Pyreneeën. Wie in de Tour aan de top van de ranglijst staat, mag de gele trui dragen. Zo is dat. Hè.
0: Ja.
1: Wie de Tour helemaal wint, krijgt de gele trui mee naar huis.
0: Ja.
1: Vandaar dat Erpenmeer vandaag, gisteren dan toch...
0: Volledig geel kleur.
1: Geel kleur. Ik herinner me nog, Peter, ik was een klein manneke. En wij gingen dus ook naar Erpenmeer en alles was daar geel en bollige trui.
0: Ja, en de gevels waren geverfd.
1: Sommigen hun eigen gevel waren ook geverfd. Dat was ongelooflijk. Van gele petjes tot gele t-shirts.
0: Ja, dat was de eerste keer. En voorlopig nog altijd de laatste keer dat dat gebeurde. Dus, we wachten op een nieuwe toerwinnaar van België. Ja, maar blijkbaar zal het weer niet lukken van het jaar. Hè.
1: Dus, ze zeggen altijd de kleine van Meren. Maar zo klein was hij nu ook.
0: En hij blijft gewoon daarbij.
1: Dus ja, hij is gewoon. Hij is echt heel gewoon.
0: We hebben hem ooit op interview gehad. In het rusthuis in Altert. Bij die wedstrijd. Daar, die 24 uur dat ze lopen voor het goede doel en zo. En daar was die ook. En dat is een gewone mens. Ik heb dat gewonnen. Ja, oké. Okay,
1: ik heb dat gewonnen. En dan natuurlijk Frank van Damme heeft gisteren ook... was de kers op de taart gisteren.
0: Hij heeft daar een plaats voor gemaakt. Samen met het feestcomité en Frank van Damme. Hebben daar een plaat voor gemaakt. Wat een coureur.
1: We hebben
0: trouwens al gans de week gedraaid op de radio. Dat was onze cd-tip. Onze supertip eigenlijk.
1: Ja.
0: Nee, vroeger was dat cd-tip, nu is dat supertip dat we dat moeten noemen.
1: Ja.
0: Dus moesten ze nog niet gehoord hebben, we gaan ze nog eens draaien.
1: Hè. Ja, zeg, en Peter, en nog iets. Ik denk dat misschien onze Piet Vermeer, die gisteren ook zou gedraaid hebben in Limburg.
0: Ik denk het.
1: Want die heeft voor ons iets gaan verzorgen voor Radio Pros.
0: Ja, hij heeft
1: daar
0: een beetje reclame gaan maken op de camping, moest hij draaien,
1: camping,
0: denk ik.
1: Ja, het was in een cafeetje, denk ik.
0: Of cafeetje, het was vol een bak in ieder geval. Ja, ik heb de filmpjes gezien. En,
1: ja, het was prachtig
0: geweest. Het was veel ambiance, het was al goed donker.
1: Dus misschien is hij al wakker, onze Vermeer, ik weet het niet.
0: Het zou kunnen.
1: Misschien kan hij nog een berichtje doorsturen of misschien wat meer informatie geven. Hoe
0: dus is het allemaal verlopen? Tot in de Limburg. Kijk, Radio Pros overal. Hè.
1: Dat is het helemaal. Ja. Dat is het.
0: Als iedereen een beetje meewerkt,
1: komt dat allemaal
0: in orde.
1: Allee, Frank van Damme gaan we nog eens loslaten.
0: We gaan hem nog eens draaien. Dus we gaan hem vandaag nog eens horen. En straks gaan we de nieuwe cd-tip, of supertip, ik zeg altijd cd-tip van
1: supertip,
0: vroeger. Dat is echt een gewoonte van vroeger.
1: Oh, kijk ik wat.
0: Straks gaan we de nieuwe supertip meegeven.
1: Allee,
0: maar
1: Frank
0: eerst
1: van Damme.
0: Nog eens deze.
1: En het feestcomité.
0: Ja, allee, geef me gas, een Erpenmeer.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: We zullen nog mee wakker zijn.
1: Ja, misschien wel. Ja. Krijg je niet precies al berichten binnen. Dat zou kunnen.

0: zo'n grote gaan we nooit meer vinden. Ja. Nog groter dan Lucia van Ippe.
1: Inderdaad. Het is al 50 jaar geleden. En er is nog geen één andere die het overgedaan heeft. Geen andere een Belg, zou ik zeggen.
0: Ik moet zeggen, we hebben heel goede coureurs. Ja. Maar hetgeen Van Impke gedaan heeft...
1: Ja. Maar de koers is wel veranderd tegen vroeger, denk ik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Als je ziet met wat fiets dat die dat gewonnen heeft tegen de fietsen dat ze nu hebben...
0: Ja.
1: Ja, en de andere technieken allemaal. En de pilletjes waarschijnlijk zullen ook wel anders zijn.
0: Vroeger deden ze gazettenpapier op hun borst of een bussteek. Ja. Maar ik eet die liever op zo'n bussteek. Ik bedoel...
1: Een bussteek in de broek, hè?
0: Ja, of in de broek, ja.
1: Gat,
0: ja, tuurlijk. Dat, ja. Ja, ja. Ja, kun je je voorstellen, zo lang op mijn fiets op dat stoelje. Dat is niet alles.
1: Mijn gat zo al zeer.
0: Ja, het doet nu al pijn als ik eraan denk. Als ik eraan denk, is het al bingo. Amai. Zeg, goedemorgen, Johnny en Peter. Goedemorgen. We krijgen de groetjes van de zee.
1: Hier al de zee.
0: Ja. Graag zou ik een plaatje willen aanvragen van Ellen Foley, What's a Matter Baby. Mm-hmm. En dat voor ons Heidi. Ja, dankjewel. Mm-hmm. Voor Adrien Pauwels, dat is mijn moeder. En iedereen die meeluistert naar Radio Pros.
1: Ja.
0: De zonnige groeten van Chantalken en Erik en van Klemskerke. De Vossenslag en in Den Haan, hè, aan zee.
1: Ja. De Vossenslag, ja.
0: Ja, en we gaan voor en een plaatje draaien van Ellen Foley. Dat
1: is trouwens een hele mooie plaat. Hè.
0: Ja, het was een sidekick van Meatloaf.
1: Ah ja, toch.
0: In Paradise by the Dashboard.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Ze maakte een paar solo liedjes, zoals deze. Die heet dan What's a Matter Baby.
1: Ja.
0: Wel lastig.

0: 71-107-5 DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProSFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 78 92 32 33.
2: Met ProSFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Onderbijt Radio.
6: Radio Pros.

0: mooi. Cheerio. Een van de nieuwere platen tegenwoordig van De Wilde.
1: Ja, het is zo een beetje een ambiance aan het worden. Ik heb hem gezien optreden op een groot plein in Nederland. Ja. En het is het tevenaar bijna Engelbewaarder. Zo. Het is echt een ambiance beetje, tot en met.
0: Die Nederlanders, die hebben wat. Hè.
1: Ja.
0: Ik weet niet, die Hollanders die zijn zo open en sfeer. En
1: die houden van hun eigen taal ook.
0: Van hun eigen taal, hun eigen muziek.
1: Jong en oud zit daar te feesten tot
0: beetje
1: en met.
0: Chauvinist is een beetje zo. Ja, maar ja, goed. Ja. Ja,
1: we kunnen er maar eens naar kijken hier in België. Want,
0: ja, we kunnen er maar eens een voorbeeld aan nemen eigenlijk.
1: Hè? België, sorry, maar met onze Tomorrowland is ook enorm groot geworden.
0: Dat is Steve Storken, Tomorrowland?
1: Nee, hij is niet weg naar Tomorrowland. Hij is gisteren wel een feestje gaan draaien. Maar
0: niet in Tomorrowland.
1: Nee.
0: Oké, Steve, je weet nooit, hè.
1: Dat kan komen trouwens op Tomorrowland. Niet op de main stage, maar op een kleine...

0: podium stond iemand van Kersgen. Een DJ van 18 jaar, denk ik. Of 19 jaar, ja.
1: Ja, wat er? Ja. Dat is niet alles, hè?
0: Ja, inderdaad. Die mag op Tomorrowland al spelen.
1: Trouwens, die mensen die voorzien nu, ik heb gelezen dat Dimitri Vegas daar een jaar mee bezig is.
0: Ja.
1: Alleen met zijn muziek voor op Tomorrowland.
0: Ja. Ze maken natuurlijk zelf muziek een beetje ook. Hè. Ze maken zelf de mixen en de beats. En,
1: Dat is mooi. Goed. Dag Johnny en Peter. Goedemorgen. Graag een plaatje van Cirque du Soleil. Dat met Allegria uit 1994. Dit plaatje voor jullie, dankjewel. Voor Molly en Marijke. Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda. Ann en Ed. Jij, Luc en Ann. Ja, het zal DJ Luc zijn, denk ik. Maar ja, goed, DJ Luc en Ann. Aan het Prosteam, aan alle luisteraars een hele fijne zondag toegewenst. Vanwege Johan en Frida uit Herzelen.
0: Ja, en wij hebben ze gevonden in onze archieven, onze oude archieven.
1: Mooiken, hè?
0: Ze staan natuurlijk niet in de hoofd-pc, dus... maar we hebben ze, Johan, we hebben ze. En ze duurt 5 minuten en 14 seconden, alsjeblieft.
1: Ja. Allee, voilà, hè. Allegria, heel mooi, heel mooi. Trouwens, Cirque du Soleil is ook mooi om te gaan naar te kijken.
0: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: Prachtig, hè?
0: Ja, die effecten. Die
1: trapezes.
0: Ja, en dan aan de koorden hangen en alles. En de belichting alleen, hè? En dat maakt het allemaal, de sfeer zo.
1: Het zal wel zijn. Mooi.
0: Wanneer gaan we naar Tomorrowland?
1: Tomorrow. After tomorrow.
0: Ja.

0: Ja, je kan je zo inbeelden.
1: Zelf genieten, ja.
0: Ja, ik moet zeggen, Cirque du Soleil is... ik heb het ooit eens gezien in Amerika, als ik daar nog woonde. Ja, en ik... Fantastisch wat die mensen daar allemaal deden. Qua, alles gewoon, het is gewoon... Ik krijg er altijd kiekebies van, dat is raar.
1: Maar de vraag is, ja, wat kost dat allemaal? Hè? Dat is echt...
0: Wel, kinderen, heb ik toen $80 betaald.
1: $80
0: betaald om binnen te gaan, want het was echt wel de moeite waard.
1: Ja.
0: Het is een hele grote show. Natuurlijk, in Amerika is het nog iets groter, want ze geven altijd een tussenshow en een voorshow. En je kent dat allemaal, hè? Dus,
1: The American Way,
0: dan moet je nog een uur wachten voor het tweede deel begint. Dan kan je lekker gaan popcorn en Coca-Cola in je lijf gaan gieten.
1: Wel, over Amerika dingen. Gesproken, Trump heeft doodsbedreigingen van Rusland gekregen.
0: Ja, maar Trump is iemand die zijn land altijd zal verdedigen, Peter. Dat is iemand die is patriot tot en met. Iedereen zegt dat hij gek is.
1: Het kan. Het komt allemaal een beetje gek over.
0: Ik
1: vind zo, de ene keer zegt hij, ja, we gaan bombarderen.
0: Dus
1: de aandelen en de bitcoins gaan naar beneden.
0: Ja.
1: En dan, ja, we gaan vredesbesprekingen doen. En dan gaan de bitcoins en alles weer omhoog. En hij heeft zoveel miljoen dollar
0: verdiend. Speelt zo'n beetje, hè? Een beetje.
1: Dat is zo'n beetje mijn voorkennis. En in België is dat verboden, hè?
0: Ja.
1: In Amerika niet, natuurlijk. Ja.
0: Niet te vergeten, in New York is de helft van New York is van Trump.
1: Ja.
0: Ik ben eens benieuwd dat hij daar vanavond eigenlijk gaat zijn.
1: Ik ben ook benieuwd. Ik denk niet dat hij...
0: Het is in zijn stad, het is in New York, dus het zou kunnen natuurlijk.
1: Natuurlijk gaat enorm beveiliging zijn ook.
0: Ja, dat kan je van op aan.
1: Ik denk niet dat hij daarmee een springmes binnen geraakt heeft.
0: Nee, dat denk ik niet. Eerlijk gezegd. Ja. Goedemorgen Peter en Johnny.
1: Goedemorgen.
0: Hè. Graag een plaatje van Jimmy Helms. Oh, dat is nog zo'n mooie plaat, echt waar. Hè.
1: Ja?
0: Dat is zo eentje op één tegel. Als je het liedje hoort, ga je meteen...
1: Weer een plakker.
0: Het is een plakker. En dit voor jullie, dankjewel. Voor Heidi, Rafke, Chris, Molly, Etje, Anneke, Els en alle luisteraars. Vanwege Nansiken en Josken uit Bornem.
1: Ah, vrienden uit Bornem.
0: Ja, ik denk dat ze een slauwke gaat placeren, want deze is echt mooi.
1: Ja, oké, we gaan ze draaien. Zetten jullie maar klaar.
0: Ja, en dan begint direct te zingen, Peter.
1: Ja, het is dat. Ja, dat begint direct, dus we moeten zwijgen. Hè. Hier is het.

0: I won't take no for an answer. Ik zeg dat ook altijd.
1: I won't take no for an answer.
0: Als ik iets aan iemand vind op de radio, dan zeg ik ook, I won't take no for an answer.
1: Ja, maar nee, je hebt een ja kunnen krijgen, Peter.
0: Allemaal, ja.
1: Een heel mooi plaatje.
0: Ja, inderdaad.
1: Echt waar, ik denk dat het daar een beetje zwoel aan toe gaat vandaag in Borne.
0: Ja,
1: daar van achter in Tofken. Allee, kom, Jos, kom wel lekker dansen, jongen.
0: De temperaturen zijn beter, hè, nu.
1: Ja, tuurlijk. Dus, ja.
0: Kost dat warm de wind ervoor.
1: Het zal wel zijn. Halterman Conny, die stuurde ons een berichtje. Het was daar dus zeker dik in orde, in Erpenmeren.
0: Ah ja.
1: En Lucien van Impe, gedronken ook. Oei, ja, zeg, dat is ook maar een mens, hè.
0: Ja.
1: Zeg, je mag toch een pintje drinken, zeker. Dat mag, hè. Dat mag. Dus jij hebt groot gelijk, jongen. Echt waar.
0: Ja.
1: We zullen hem binnenkort eens vragen hier, zeg, in de studio. We gaan dat regelen.
0: Ja,
1: we gaan dat regelen.
0: Hij mag nog eens komen, hè.
1: Hij mag zeker komen.
0: Meer dan 50 jaar nog.
1: Ja. Zeg, ik moet zeggen, onze telefoon die staat hier ijskoud.
0: Die werkt thans, dus je kan altijd bellen 070-22-22-50. We zullen graag eens een babbelke doen met jullie.
1: Ik moet geen bang hebben, ik zal niet bijten, want ik heb geen tanden. Dus ik zal zeker niet bijten. Dus,
0: Blijkbaar hebben ze allemaal schrik van te bellen naar ons.
1: Ja,
0: dat is misschien van u dat ze schrikken. Maar ik weet
1: zou kunnen, Peter. Als je mij van het scherm haalt, dan zal dat misschien wel lukken. Ja, dus, gewoon...
0: Ik zal even de camera afzetten.
1: Ja,
0: oké. We gaan nog wat andere muziek draaien. Dus het is een speciaal plaatje voor onze Jo van Brabant.
1: Ja, de Jo. Onze Jo.
0: Die hoort dat enorm graag.
1: Ons boeletje, hè. Ons boeletje. Ik moet zeggen, de Jo heeft gisteren weer volle bak gas gegeven.
0: Ja, het was in orde.
1: Hij heeft weer ACDC gedraaid, hè.
0: Ja.
1: Ik durf dat niet, maar
0: ja, die draait ook een beetje alles door elkaar, maar het is meer ook een beetje rockachtig.
1: Onze Jo is goed, hè.
0: Ja.
1: 070
0: 22
1: 22 50.
0: We wachten op jouw telefoontje hier bij Radio Pros. En we gaan ondertussen luisteren naar de New Order.
1: Ja,
0: en we gaan naar de
1: beach.
0: Niet
1: naar de beach, hè?
0: Nee, naar de beach.
1: Beach.
0: Ja. Allee,
1: mooi plaatje.

0: Dat vind je uit je jonge tijd, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, in mijn jonge tijd, ik ging altijd veel naar vuiven en zo. Ja, ik was altijd zo'n beetje een buitenbeentje. Maar ik was een beetje punk, een beetje rock, een beetje punk. Ja, een beetje...
0: Ja, dit was eigenlijk de eerste elektronische muziek van België. Zo, ja, ja.
1: Ja, ik herinner me nog die pogo, pogo, pogo. Maar ga gewoon omver duwen en zo. Ja, dat was, ja.
0: Waar is de tijd? Waar is de tijd? Amai, we hebben daar allemaal goede herinneringen aan. Ja. We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen, dat zal Marina zijn, denk ik.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, dag Marina, goedemorgen.
1: Dag Marina, goedemorgen.
2: Dag Peter, dag Janieke.
1: Goedemorgen, Marina.
0: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Fijn dat ik u weer horen mag.
1: Ja, het is zo, hè.
2: Ik jullie ook, hoor.
1: Ah, dat is lief, ze. Dat is lief.
2: Ja, dat weet hè.
1: Zeg het een keer, Marina.
2: Ah, wat is voor een plek om te vragen, dat weet je, ik heb het u gezegd, hè.
1: Ja.
2: Dat is George Michael.
1: Ja.
2: Maar,
0: we hebben er een klaargezet, dat... Careless Whisper. Een hele mooie, zeker... hele mooie trage slow, ja. Zo. Ja,
2: ja, ja, ja. En zeker voor mijn man niet vergeten.
1: Ja, voor uw lieve schat, hè.
2: Ja, mijn lieve schat.
1: Ja, het is een schat. Ja, ja, draag, zeker jongen. Weten. Ja, ja, zeker weten.
2: En voor... voor jullie dan ook, Peter en Vigilnieke.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: En voor uw Geidieke.
1: Dank u.
2: En voor Peter en zijn vragen.
1: Elsken, hè. Ja.
0: Als, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Als ik een vriendelijk masker neem.
1: Ja, zeker, zeker weten.
0: Heel te braaf. Ja. Nee, tegen mij als u niemand tegen een ander wil.
1: Nee, nee. Ze is inderdaad veel te braaf, Peter. Als je dat maar beseft, is dat goed. Hè?
2: Ja, ah, ja.
1: Ja, wel. Voilà. Dus, hey.
2: Kijk, Peter.
1: Direct in de verdediging, direct in de verdediging. Ja, zeg maar.
2: Het zijn nog allemaal voor iedereen van Radio Pros, zeker voor af genoeg.
1: Ja, ja, ja, dat is goed. Die gaan we straks trouwens horen, daaraf.
0: Ja?
1: Ja, die komt straks langs hier.
0: Ja, dat is waar, ja, ja, ja.
1: Rafke komt langs hier vandaag.
2: Ja.
1: Hij heeft gezegd dat er een bonk gaat opgeven, dus ja. Dat is goed. Ja, ja, ja.
0: Een lap. Ja.
1: Heeft toch gezegd, hij gaat er een lap opgeven, dus dat is goed, hè, Marina?
2: Ja, ja, dat
1: kan
2: wel, ja.
1: Ja, ja, je weet onze Raf, als die zegt een lap opgeven... Dan is het een lap
0: dan
1: opgeven.
0: Dan is het gevaarlijk.
1: Ja, dan is het gevaarlijk.
2: Dat is ook een brave
1: ding. Maar ja, ga.
2: Het
0: zal een middagradio zijn voor geen dutje te doen.
1: Nee, nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Zeg, wanneer ik er nog voor iemand?
2: Ja, voor mijn vrienden allemaal. Ik ga ze allemaal niet opnoemen. Ze wat alles gaat. Het
1: zijn er veel, hè. Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Ze ik kennen nu ook.
1: Ja, ja, maar ja.
2: Dat ik een braaf boek heb.
1: Maar dat is zo, dat is zo, hè. Ja, ja, ja. Iedereen gaat opzij voor je als je in de Aldi komt, hè.
2: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ha, voilà. Dus, Marina, ik zeg, ik wens u nog een zeer goede zondag toe.
2: Ja, voor jullie ook. Ah, Peter.
1: Hola.
2: Ja. Zijn er nog kaarten voor de spaghetti?
0: Ja, er zijn nog kaarten.
1: Ja, er zijn er.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Er zijn er.
2: Ja, oké. Okay. Ik had er aan Heidi gevraagd, maar ze zegt... Dat je dat kunt op de computer
0: bestellen. Ja, kun je online ook bestellen, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ah, ja.
1: Kun je online bestellen, maar ja. Als je dat wilt, kan ik er altijd meebrengen langs hier. Dat is geen probleem, hè.
2: Ah ja, dan kan ik bij u komen.
1: Ja, ja, ja. Ik ben hier altijd... maandag en woensdag ben ik hier, hè, live. Dus...
0: Ik heb er trouwens zitten,
2: ah,
0: denk ik.
2: Ja, ja, dat is waar, ja.
1: Ja, heb er,
0: ik,
1: ja.
0: Heb er mee, ik heb er mee, denk ik. Ja,
1: ja. Je mag altijd eens langskomen, hè? Ja. Nee, ventje.
2: Ja, ik zal, we zullen een keer langskomen, het is goed.
1: Is goed?
2: Dan kan ik ze direct bij u kopen, ja.
1: Ja, nee, nee. Geen enkel probleem.
0: Ça va? Dat is goed, ja.
2: Twee jaar heb ik niet kunnen komen ook, hè, naar de spaghetti.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Dan met die situatie met mijn benen en zo.
1: Ja, ja, dat is niet gemakkelijk, hè. Ja, ja.
2: Nee, maar
1: in ieder geval toch bedankt, hè, Marina.
2: Ja, dat is graag gedaan, dat weet ik.
1: En de groetjes aan je schat.
2: En voor de kerstfeest kom ik ook, hè.
0: Ah ja, ja, ja. Komt de grote artiest Jo Valle langs. En dat is echt jaren geleden dat hij nog bij Radio Pros geweest is.
1: Ja, Jo Valle, ja, ja, ja. Jo Valle is altijd, ja, ja, is altijd goed, hè.
2: Ja, die zingt ook goed, hè.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Zeker weten.
0: Ja, zeker, zijn oude liedjes, die kennen we allemaal, hè.
1: Die kennen we allemaal, ja.
2: Ik zou niet kunnen, Peter, maar ik ga wel wat
1: vroeger
2: komen, want
1: naar
2: mijn rol toe.
1: Ja, ja, maar
0: ja,
1: dat is geen enkel probleem.
0: Dat regelen we wel.
1: Dat regelen we zeker, ja, zeker, zeker weten. Ja, geen probleem.
2: Ah, ja.
1: Geen enkel probleem.
2: Oké, okay, merci.
1: Voilà.
2: Oké, okay,
0: we gaan uw plaatje draaien.
2: Een goede zondag.
1: Nog een goede zondag, Marina.
0: Fijne zondag en bedankt voor het telefoontje. Hè.
1: En bedankt voor het telefoontje, ja.
2: Graag gedaan. Dag.
1: Ja, nog een fijne zondag.
0: Ja, dag.
2: Fijne zondag.
1: Dag.
0: Voilà, zeg. En hij is al bezig, onze George Michael.
1: De George.
0: Ja. En een hele fijne plaats. Careless Whisper bij Radio Pros hier in Ontbijt Radio.
1: Is ook al een hemelse engel geworden, hè.
0: Amai.
1: Deze George Michael. En Careless Whisper. Allee, ga ik het dansen met Elske? Je hebt iets goed te maken.
0: Ja.
1: Is
0: ik ga weg, zeg.
1: Allee. Doe maar.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pulse FM.

0: Amai,
1: die heeft dat op mij heerlijk.
0: Eigenlijk een goede bril nodig.
1: De Dolly Dots op de radio. En do why didi didi didi dam didi do.
2: Je hebt vandaag iets met de Dolly Dots precies, Peter. Ja, dat is een tweede al.
1: Hoe de tweede? Ik weet dat was ik al eens.
2: Ja, maar goed, ja.
1: De tweede, maar dat zat al in vorige uur geweest.
2: Ja, maar goed, dat kan je kwaad. Ik zeg het maar, Peter.
1: Dat stond hier klaar in de lijst. Ik heb dat genomen.
2: Zeg het maar, Peter. Nu een liedje van een ander kaliber, hè.
1: Nee, we moeten eerst onze cd te doen.
2: Daarmee, juist, hè.
1: Ah, ja.
2: Het is van een ander kaliber, hè.
1: Ja, inderdaad.
2: Het is van bij ons.
1: Ja, en het is een man die ooit in Denderleeuw heeft gewoond met zijn ouders. Ja. En zijn zuster woont nog in Denderhoutem, hier in de streek.
2: Ja.
1: Ik weet niet waar dat hij nu juist naartoe is. Is dat nog altijd in tegen Wetteren?
2: Massenum, ja, tegen Wetteren, Massenum. Ja.
1: Het is onze Christophe. Hè?
2: Ja, dan dus hebben we het
1: als
2: over
1: kleine
2: Christophe.
1: Jonge man nog bij de radio geweest met zijn cd'tjes destijds en zijn plaatjes. En dat was,
2: we zouden hem eens moeten vragen op interview.
1: Ja, inderdaad. Ik zal eens een mailtje sturen naar zijn zuster.
2: Ja, stuur me eens een mailtje.
1: Het schijnt dat de zus nu de boekingen doet van...
2: Ah, voilà. Dus ze mag meekomen, hè.
1: Dus, we gaan hem eens hier aan de micro sleuren.
2: Ja, we gaan dat eens doen. We gaan dat eens zeker een keer doen. Goed.
1: En we gaan hem een ganse week, dus vanaf morgen, cd-tip van de week zetten.
2: Nee, super tip, hè, Peter.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Gotcha. Ja, super tip van de week. Dus.
1: Super tip van de week. Ja, super tip. Ja. Amai. Het gaat er niet in. Het komt er wel uit.
2: Ja, dat is al veel. Ja, en dat is Christophe, hè.
1: Ja, en ik geloof nog in mijn dromen. Hij zegt dat hij nog veel gaat verwezenlijken. Dus,
2: ik denk het wel, hoor. Ja. Ik denk het wel. Ja, zeker.
1: Hier is hij met zijn nieuwe...

0: De supertip? Nee. Ja, supertip, ja.
1: You got it.
0: De supertip van de week voor volgende week natuurlijk.
1: Ja. Christophe.
0: De nieuwste van Christophe.
1: Ja, het is een mooie.
0: Ja.
1: Ja, dat zeker. We moeten een plaat gaan rijden, Peter. En dat is er eentje vanwege Chris uit Turnhout. Kunnen wij alsjeblieft een plaatje aanvragen van Isabel A. Ja, weet nog, Rad van Fortuin, onze bolle oog.
0: Ja, een beetje.
1: Groeten van Chris voor het ganse prosteam. Alsjeblieft een plaatje van Isabel. Ja, we gaan dat doen, hè, Chris. Geen enkel probleem, jong.
0: Ja. Ja, ik had eerst gedacht aan Lekker Beest.
1: Lekker Beest.
0: Maar ik zeggen nu Lelijk Beest.
1: Ja, allee, je weet wat je wilt, Peter. Ja, we weten wat je wilt.
0: Allee, ik weet wat ik wil.
1: Ah, okay, ja, voilà. Isabel A.
0: Hier is Isabel A. Een tijd van 10 om te zien.
1: 10 om te zien, hè?
0: Ja, zeker. Een goede tijd van 10 om te zien. Ook,
1: tijd van de Globe Show Center in Denderleeuw. Ja.
0: En in de Manhattan.
1: In Manhattan, in Leuven, hè? Ja. Was een hele mooie tijd.

0: ja, ja. Uit de jonge jaren van Isabel A. Ja, ja. Ik weet wat ik wil. Amai.
1: Ik had gisteren gehoord van Jo van Brabant dat hij een kalkoen geslacht heeft. Oh. Want, ja, dat zat altijd met een geluidje met een kalkoen. Ja, heb je niet gehoord?
0: Nee.
1: Nee. Maar joh, we hebben hier een ander probleem. We zitten hier met een grote bij.
0: Ja, en die gaat hier zo van...
1: Ja, ja, die, weet, naar die weet niet wat ze wil, hè.
0: Ja.
1: Goed, we moeten ze een beetje in doog houden, denk ik. Speciaal op aanvraag was Isabel A.
0: Ja.
1: En dan nu nog een plaatje. Dag Peter en Johnny. Graag een plaatje. Goedemorgen. I love you because... Van Jim Reeves.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Heel mooi. Ik denk trouwens dat Gerrit die plaat gedraaid heeft. Groeten aan iedereen vanwege Linda en Gerrit.
0: Ja, en we gaan ze draaien.
1: Diep de tijd in.
0: Weer al slouken, hè?
1: Ja, ja, ja. Jim Reeves. I love you because... Ja,
0: rustig. Mooi. Genieten op een zondagmorgen bij Radio Plus.
1: Dat kan allemaal.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Puls FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Onderbijt Radio, Radio Plus.

0: Mooi, hè? Ja. En het die, en het he, zien jullie. Ja, ik ben een beetje de kluts kwijt, want met die...
1: Het plaat van origineel van Alain Barrière, denk Alain ik. Barrière, ja. Maar wij draaien de versie van Mike Rondy. Ik heb ooit de PA mogen doen voor Mike Rondy. Ja. En het is echt kiekepisch. Dus zonder zeven.
0: Dus ja, maar je hebt een goede stem.
1: Een prachtige stem, inderdaad.
0: Een goede stem, ja. Mike Rondy.
1: We hadden hem gevraagd, dus samen met Andrea Schön, vriendin van hem, of de vrouw al ondertussen.
0: Ja.
1: Maar ze zijn bezet. Ze zitten met hun eigen kerstshow. En anders had ze met heel veel plezier gekomen, natuurlijk.
0: Ai, dat is aan mijn tand, hè.
1: Ja.
0: Hallo, nu moeten we een speciaal verzoekje doen, Peter. We zijn Carina en Nancy. We willen graag een plaatje horen van Engel Bewaarder. En dat heel speciaal voor mijn schoonmoeder, Cécile. Een droom van een mens. En ze is zo zot van die plaat van Engel Bewaarder dat ze spontaan meedoet. Had ze verleden week gebeld, maar het is niet voorgelezen. Dus we gaan dat zeker goed maken, Carina. Jullie zijn echt top. Ja, dankjewel. Vanwege Carina Wachtelaar en speciaal voor haar schoonmoederken. Cécile. Ja.
1: Het was de versie van Marco Schuitmacher.
0: Marco Schuitmacher,
1: ja. Dus we gaan ze nog eens draaien. Ja. Het is lang geleden.
0: Het is lang geleden.
1: Hier, we gaan er ons uurtje mee afsluiten.
0: Ja, de Engelbewaarders.
1: Tot straks in deel 3 van Ontbijtradio.
0: Tot zo meteen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros.

0: Ik wil zo'n van Barneveld op de radio en Zwoele Zomernachten. Dat is ook echt een hitplaat, hè?
1: Dat is zeker, dat is zeker. En ik moet zeggen, hè, die mannen maken allemaal van die hitplaatjes en allemaal zo die ambiance.
0: Ja, dat is echt...
1: Dat is gewoon puur om de mensen gewoon helemaal weg te krijgen.
0: Als je dat op het podium brengt en al dat volk doet mee, zo 10, 20.000 man,
1: dat
0: moet ik geven tot en met...
1: Ongelooflijk. Ze hebben daar in Nederland een programma, dat heet Nederland Muziekland.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is of fantastisch.
0: Feest op het plein.
1: Feest op het plein. Ze hebben er echt gezellig. En een dikke lekker biertje. Eet je even wat pitterballen.
0: Een bakje mee.
1: Pak je mee, gezellig. Ja, want dat zijn Nederlanders.
0: Ja, ja, ja.
1: Goedemorgen Peter en Johnny. Graag een plaatje van Lovers on the Sun. Dan weet ik al meteen voor wie dat is.
0: Ja, ja.
1: Van David Guetta. En dit voor jullie. Dankjewel.
0: Okay.
1: Elske, Emma, alle DJ's en medewerkers voor onze super radio. En niet te vergeten, al de luisteraars een hele fijne zondag vanwege mijn lieve schat Heidi.
0: Heidi.
1: Ja.
0: En het is een plaat die samengemaakt is met Sam Martin.
1: Ja, Sam Martin.
0: David Guetta en Sam Martin.
1: Lovers on the Sun. Trouwens, die acteur die meespeelde, die is ook al dood, hè?
0: Ja?
1: Ja, Ray Liotta.

0: Falasse.
1: Ja, Falasse. Heel mooi. En ik moet zeggen, die acteur, ja. Ray Liotta, die speelde in Goodfellas.
0: Ah ja.
1: En die speelde mee in deze videoclip. Ja, is ook al overleden.
0: Ik weet er niets van, echt waar.
1: Ik moet een paar dankjewelletjes eerst doen, Peter. Ja, vanwege Chriske uit Turnhout, die zei dankjewel. En ook Carina Wachtelaar, die schreef ons zo lief bedankt. De meeste zenders zouden van jullie een voorbeeld moeten geven.
0: Jongens, hey, dat
1: oh, zo
0: echt
1: lief
0: goed,
1: zeg, echt waar.
0: Dat doet echt, dat doet echt.
1: Jullie zijn er voor het volk en een pracht van een zender. Wel, Carina, je bent een pracht van een vrouwmens. Bedankt daarom, echt waar. Ja. Dat appreciëren wij ten zeerste, echt waar. Dus ja... En dan moeten we nog een plaat gaan rijden. Dat is speciaal voor mijn lieveken Wendyken. Vanwege David uit Aalst. Voilà. Hij wou ze gewoon verrassen. Ja. L'amour toujours is een mooie plaat trouwens. Hij wou ze gewoon verrassen met het plaatje van Hemelsblauw. Want hij wou op antenne komen, maar hij wou dat niet. Want anders zou ze het gehoord hebben.
0: Ja.
1: Dus speciaal voor Wendyken, mijn lieve schat vanwege David.
0: Ja, deze van Wiltura.
1: Hemelsblauw.
0: Ach. En straks Raf en Bart op de radio na 12 uur.
1: En bellen mag, hè.
0: Wat gaat dat geven?
1: 070 22 22 50. Blauw.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: plaats van Moustache en Lazy Lady. Maar ja, we kunnen nog genieten van zijn muziek, maar hij is er spijtig genoeg ook niet meer.
1: Ja, want overleden. Peter, ik had hem gevraagd voor een interview. Hij ging dat komen doen.
0: Ja.
1: Maar ja, vanuit de hemel is dat wel moeilijk.
0: Dat is wel moeilijk. Dus,
1: Julien Thijs heet ooit Fons met de Spons.
0: Ja.
1: Heeft ooit op de markt gestaan, op de markten, met sponsjes en zeemvelen en zo. Ja, ja. Was een zeer sympathieke man. Leefde ook voor de rock and roll, tot en met. En hij is er niet meer.
0: En de optredens was altijd volle ambiance.
1: Ja, dus, absoluut. Ja. Ja, hij is er niet meer. Dus ja. Goedemorgen Peter en Johnny.
0: Goedemorgen.
1: Zouden jullie eens Dark Horse kunnen draaien van Katy Perry?
0: Ja, ai, ai.
1: Nog een fijne dag aan iedereen vanwege onze band. Ja, Dark Horse.
0: Dat is wat anders, hè?
1: Dat is wat anders, hè?
0: Ja.
1: We zijn er, koek, hè?
0: Allee, iedereen wakker maken.
1: Ja, de telefoon staat een beetje stil. We zouden hem graag terug wakker maken.
0: Ja. 070 22 22 50. Dat is toch altijd ons nummer?
1: Ja!

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475-817-608.
4: Pulse FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio.

0: Meer zingen in zo'n...
1: Ja, origineel van de Lenkels.
2: Ja. Esmeralda, señorita, ik van het ruwe Mexico.
0: Ja. Ja, we hebben dit tijd heel veel meegezongen met die plaat. Dat was ongelooflijk. En ambiance hier in de studio tot en met.
1: En eigenlijk was die origineel van de Lenkels. Dat was zo een heel, heel kalm plaatje. Dat we hier altijd gedraaid voor de wat oudere mensen,
0: ja,
1: zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En nu is er een ambiance opgemaakt.
0: Ja, ja, van dus, Justin De Wulte.
1: Ja, ja, voilà. Ja.
0: De nieuwe plaat van Cherio hebben we daar juist gedraaid van Justin De Wulte.
1: Ja.
0: En nu hebben we Johan aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goeie zondag, met Johan het Terzelen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Dag, Johan.
3: Johnny. Goedemorgen. En degenen die er aanwezig zijn en nutsvoorzieningen.
1: Ja.
0: Het zijn er hier een heleboel vandaag. Het is hier precies vergadering. Ze gaan
1: het is
0: hier
1: precies kermis. Ja, ja,
3: ja, ja, ja, dat is mogelijk, hè.
1: Ja, ja, het is kermis.
3: Ja, Johnny, ik ben er afgeraakt.
1: Zeg, zijn er afgeraakt van een antenne, Johan? Ja, ik...
3: Je hebt me geen er van boven gestoken.
1: Ja, ik zeg, ga nu op antenne steken. Niet te hoog, niet te hoog, zei je. Dus, ja.
0: Ik dacht van het wc. Ik zeg,
1: nee, op antenne. Anders we hebben we antennes tussen de 30 en 40 meter.
3: Ik barbecue dingen,
1: hè. Ja, nee.
3: Ik ga voor de Bee Gees gaan.
0: Ja.
3: Don't forget to remember.
1: Mm-hmm.
3: Uitgebracht in 69, maar de doorbraak was in januari 70.
1: Ja. Voilà.
3: Mm-hmm. 3 minuten en 28 seconden.
1: Ja.
3: Maar de rest weet ik niet, hoor. Enkel daarop en Gip, die is gestorven, hè?
1: Ja, dat is waar.
3: Voilà, ja. Zeg.
1: En voor wie mogen wij die allemaal draaien, hè, Johan?
3: Voor al degenen die ik dat straks, of die wij dat straks hebben opgenoemd.
1: Ja.
3: Maar de vrouw niet vergeten, hè?
1: Zeker niet. Zeker niet.
3: Oh, waarom zit ze met de wijl achter mij, zeg?
1: Ja, het zal wel zijn. Dat kun je ook in de antenne vliegen, hè, joh.
3: Dat kan dan aan de lijn hangen ook.
1: Ja.
3: Gelijk een vis.
1: Gelijk een vis, ja, gelijk een vis.
0: Allemaal een beetje bekomen van het warme weer nu?
3: Ja. Boy, ik ben een boerenzoon, ik kan er redelijk tegen.
0: Het is een ganse verandering, hè. Dus gisteravond kwam ik buiten en zeg, goed voor... Ik denk, dat is hier koud.
3: Hallo.
1: Ja, koud?
0: Ja.
1: Ja, hij zegt altijd dat het koud is, Peter. Ik weet niet waarom.
0: Ja, maar ja.
3: Heet de Peter altijd koud?
1: Ja,
0: ja, maar, ook op van 30 graden en in één keer is dat maar 16 graden. Het is s'avonds gelegen. Jawel.
1: Hij is hier aan bevriezen, jongen.
0: Dat is helft. Ja.
1: Ja, dat is niet te doen, hè.
3: Allee, ja, man. Ja. Komt er nu weer pyjama dan, hè?
1: Ah, ja.
0: Met een pyjama.
1: Ja, die jonge mannen hebben altijd kou, hè, Johan. Ik weet niet wat dat is, jongen, toch. Ja.
3: Ofwel, ze zijn een penoir, hè.
0: Jonge man,
1: dank u wel. Ja. Ja, ja.
3: Goed, dat plaatsen is dus voor jullie allemaal. Het volledige
1: dank u.
3: Radio Prost team.
1: Dank
3: en
1: u wel.
3: Natuurlijk niet te vergeten, alle luisteraars in het algemeen.
0: Ja, dank u wel.
1: Voilà, zeg.
3: En voor iedereen een prettige zondag nog, hè.
0: Ja, hetzelfde voor jullie.
1: Hetzelfde voor
3: maar,
1: jullie daar.
3: Maar niet meer zo hoog steken, hè, je weet het, hè.
1: Nee, Johan, ik ga dat niet toe, jongen. Echt waar. Sorry daarvoor, hè.
3: Anders moet ik de brandweer opbouwen, hè.
1: En hier is maar een kleine antenne. Die andere antennes zijn nog wat hoger, hè.
0: Ja, dus, als je graag een antennes groep, ik heb nog iemand nodig.
3: Ziegert en Els Brakel.
1: Ja. Dus, ja.
3: Daar is een ogen, hè.
1: Ja, het is dat.
0: Ik heb nog een antenne in Aflichem. Daar moet nog eens iemand naar boven kruipen. Als je
1: Lager, Johan.
3: Ja, maar ik ga niet mee, zeg.
1: Nee, ik ook niet, joh. Echt, ik ook niet.
3: Een beetje lager, dan zou ik nog meegaan.
1: Ja.
0: Dus, als je zo 30 meter vrijstand eraan hangt...
1: Nee, dank u wel. Dank u wel, Peter. Nee.
3: Je nooit niet weten dat ik geen pamper moet
1: aan. Ja. Goed, dit zou niet voor mij zijn. Echt waar.
0: Oké,
1: Johan, bedankt.
3: Beste, nog
1: een hele fijne zondag.
0: Bye.
1: En voor u, de Bee Gees.
0: And don't forget to remember.
1: Ja, prachtig plaatje, echt waar. Typische jukeboxplaat, Johan.
0: Weer al.
1: Ja, dat is mooi.

0: The Bee Gees op de radio. Don't forget to remember me, my love.
1: Ja,
0: I love you. Het is hier allemaal I love you vandaag.
1: I love you.
0: Het is een tander dat we vallen vandaag. Maar...
1: Ja. Want ik heb nog een heel speciaal verzoekje gekregen, Peter. Ja. En dat komt vanwege Carina. En Carina, deze wil ik echt wel draaien voor u. Nu wil ik een verzoekje voor mijn liefste vrouw. Ze heeft 3 jaar geleden borstkanker gekregen. Dat is natuurlijk niet van de poes als je het mij vraagt.
0: Inderdaad.
1: Plus dat ze een spierziekte heeft. En via deze weg wil ik haar zeggen dat ik ontzettend veel van haar hou. Ik krijg er echt koude dingen van. En ik moet zeggen, je bent een supermens, Carina. En dat ik er altijd voor haar zou zijn, of zal zijn. Zou je een plaatje van Céline Dion willen spelen met I Love You? En ik denk dat dat toch wel een van de mooiste platen is dat je je kan voorstellen. En we gaan dat zeker doen met heel veel plezier. Want het is echt wel een bijzondere, mooie plaat. Speciaal voor jouw liefje. Ja,
0: klaarstaan en we gaan ze direct starten.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Voilà. Geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Geniet ervan, ja, absoluut.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: huis. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Puls FM.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB

0: Ja, kun je voorstellen, zo op een beach, hey, zo wit strand, palmboompjes.
1: Ja.
0: En dan zo een nutje waar je gaan drank komt kopen.
1: Ja, maar dat voor, ik kan mij dat voorstellen.
0: Met je strooie rokken, dat ze voor u komen dansen.
1: Nee, zo, ja. De beaches en stranden kan ik me voorstellen, Peter. Ja. In lang geleden, maar goed, ja.
0: Ja. Als je de beach van Miami gedaan hebt. Dan,
1: ja, Miami, Cocoa Beach.
0: Cocoa Beach.
1: Daytona Beach.
0: Kokosnoot.
1: Ja, kokosnoot. Ja,
0: cocktails drinken.
1: Ja. Ja, daar heb ik ooit mijn best gedaan.
0: Ja.
1: Goed.
0: Eerlijk gezegd, we zullen toch samen eens moeten gaan. Hè, zo'n keer.
1: Ja, ja, ik weet mijn weg dan nog. Ja, ja. Dat is geen probleem.
0: Nee, zeg, je moet op de lotto winnen. Hè.
1: Ja, eerst lotto winnen. Eerst lotto spelen, dan winnen.
0: Ja.
1: En dan zien we genoeg opstaan. Want het is niet goedkoop daar in Amerika, Peter.
0: Ja. Het
1: was vroeger goedkoper, omdat ik iedereen zo'n beetje kende. Ook wist waar te slapen en alles. Maar het is serieus opgeslagen. Ja, het is overal.
0: Ja, maar het is overal duur. Gaan naar de Belgische kust. Het kost ook enorm veel geld.
1: Ja, zeker.
0: Een drankje daar dan in Blankenbergen, daar in zo'n loungebar, dat is goedkoop.
1: Ja, we gingen altijd naar Oostuinkerk. Ik moet zeggen, dat zijn hele lieve mensen, maar ja, ze moeten ook iets verdienen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En op korte periode.
1: En op korte periode, maar het is echt wel waar. Vroeger gingen we daar 4-5 keer eten, want dat is een beetje geminderd tot 1-2 keer. Dus,
0: Ja.
1: De volgende plaat is eentje dat ik zelf aan gedraaid heb, Peter.
0: Ja. En
1: ik ga
0: nu zeggen,
1: zeggen waarom ook.
0: Omdat Jeroen ze braaf zijn.
1: dank u. Nee, Jeroen van der Boom is iemand van de toppers, hè.
0: Ja.
1: En daar gingen hij, die en ik, ook elk jaar naartoe. Wat trouwens een machtig concert is, Peter. Als je moet het echt ooit eens meemaken.
0: Ja.
1: En Jeroen van der Boom is altijd zo'n beetje de man met de krachtige liedjes.
0: Ja.
1: En deze is een van zijn nieuwe en dat heet Slapeloze Nachten.
0: Dat hebben we allemaal gehad, hè, vorige
1: week. Ja, het zal wel zijn. Maar ik vind het echt een mooie plaat. Ja.
0: Deze week temperaturen tot 4,25.
1: Wow, dat valt mee.
0: Dat is eigenlijk onze zomer hier in België.
1: En nog een maand of een liggen we weer te bibberen.
0: Of nat van de regen.
1: Of nat van de regen. Ja. En ja, wanneer mag die stoof hier opstaan?
0: Pas op, als het begint te regenen, zou het kunnen weken aan een stuk zijn.
1: Het zal wel zijn. Ja, de grond is droog. Hè.
0: Ja.
1: Natuur heeft het nodig.
0: Inderdaad, het gras begint overal zo'n beetje
1: vos te zien. Ja, het is zo. Ja. Je zou er slapeloze nachten van krijgen, Peter.
0: Inderdaad, we gaan ze draaien.
1: Dank u.

0: Ik lig hier. Ja, ik zit hier precies bij de toppers. Ja, echt. Peter, bedankt voor het plaatje trouwens.
1: Ja, dat is graag gedaan.
0: Het is echt waar, Jeroen van der Boom, die heeft zoiets... Dat brengt je meteen terug naar de toppers. Ja, dat is
1: maar als je dat gezien hebt, is dat nog altijd anders. Hè.
0: Ja.
1: Dus, ik ben vroeger ook naar optredens geweest, zoals van Frans Bauer.
0: Ja.
1: En eigenlijk moest ik niet zoveel van Frans Bauer hebben, maar een keer dat je naar dat optreden geweest bent, dat zit in je gedachten.
0: Ja.
1: Als je die muziek hoort, dan denkt je daaraan terug en je ziet die ambiance weer voor je.
0: Ik heb trouwens, in mijn jonge jaren, Peter, was ik zo'n beetje hardrocker, rock'n'roller. De eerste, in 1982, de eerste optreden meegemaakt van AC/DC. En ik moet je zeggen, ik ben daar doof buiten gekomen.
1: Ja.
0: Maar dat zijn zo van die optredens die je nooit vergeet. He? Ze speelden daar Hell's Bells. En ik moet zeggen, jongen. Dat was ongelooflijk, dat concert. Dat zijn zo van die dingen.
1: Ja.
0: Als je naar een concert gaat, je vergeet dat nooit.
1: Ja. Ik had de volgende groep nog nooit gezien. En ze zijn ooit eens komen optreden hier, over een paar jaar hier in Eldergem.
0: Stampen en
1: Daaien. Dat was dik in orde. Ik kan daar eens een stukje laten van horen.
0: Ja, ik heb nog met de gitarist gespeeld ooit. Ja, toch wel.
1: Ja, dat zijn rare kadeken.
0: Dat zijn serieuze kadekens.
1: Zuster van onder.
0: Ja, Stampen en Daaien.

Want zuster van onder, met de zoon van de baron, er lag een briefje op de hoek van tafel in het salon. Ik heb geren een snee oesvlak voor op mijn boterham, maar ik droog veel

0: Op met een boterham.
1: Wat is oesvlak? Een pretvlak.
0: Dat zal wel zijn.
1: Ja, dat zijn de vrije mannen op podium natuurlijk.
0: Ja, stappen en dagen. Ja. Hè.
1: Het is echt al plezant voor naar te kijken.
0: Ja, dus, zeker. Het is nog typisch folklore eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. En ik moet zeggen, waar ze komen, is nog altijd veel volk dat er komt naar kijken. Maak
0: ambiance met die mannen. Ja.
1: Ja, wij moeten hier afscheid nemen, Johnny.
0: Ja, het is zeer snel gegaan vandaag, vind ik, Peter.
1: Het is finito, de ontbijtradio zit erop, maar niet getreurd naar 12 uur. Onze Raf hier op de radio, tezamen met Bart.
0: Hè, met Bartje. Bart.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik moet zeggen Bart, hè, niet Bartje, anders krijg ik onder mijn vijs weer al. In ieder geval, iedereen zeer bedankt voor de vele verzoekjes vandaag.
1: We hebben ons een beetje moeten weren voor alles erdoor te krijgen, maar het is gelukt.
0: Dus iedereen van harte bedankt.
1: Ja.
0: En ik ben er straks ook weer tussen 2 en 4.
1: We mogen nog eens terugkomen.
0: Ik kom nog eens terug, hè. Ja. Ik ga hier ondertussen mijn bedje klaarleggen, een boekje eten met choco en we zijn er helemaal door. Zometeen krijgen we onze Rap Vermoezen.
1: Ja.
0: Dat is ook geen gewone.
1: Hij gaat eerst eens naar het wc.
0: Ja,
1: en weer al stress.
0: Ja, hij heeft weer al stress. Hè. Ja. En ook onze Bart van Elst.
1: Ja, voilà. Dat was het. Meer moeten Peter. Wij niet meer. We zijn uitgebabbeld.
0: We zijn uitgetetterd.
1: Ik begin altijd. Ik blijf al lachen.
0: Dus we zijn uitgetetterd, jongen.
1: Ja, we gaan nog eens drinken en dan een boka gaan.
0: En we zijn er van onder.
1: Mag jij vandaag eten?
0: Oeh. Nee? Ik weet het echt niet.
1: Ach, je weet het niet.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Geen pakje frits?
0: Ik weet het niet. Het zal een surprise worden, denk ik.
1: Een currywurst.
0: Een currywurst, ja. Maar dat is niet slecht,
1: maar
0: een currywurst speciaal.
1: De frituur is... het is wel duur geworden, hè.
0: Ja, dus, maar ja, je kunt dat zelf maken, een currywurst speciaal, hè, Peter.
1: Eigenlijk een beetje frietjes inleggen. En eigenlijk de zelfgeschilde frit is nog altijd...
0: Ah, maar dat doe ik altijd. Ja, dat doe ik altijd.
1: Ja, ik heb zo'n machientje, zo... Hey, prum, prum.
0: Goh, ik heb dat machientje hier. Dat zijn twee handen.
1: Maar de frietjes zijn mooi gelijk zo met je machine.
0: Och, Peter,
1: smaakt even goed. Het is gemakkelijk.
0: Ik heb ook zo'n machine, maar dan moet je dat machine afwassen.
1: En maar dat is gewoon een keer afspoelen en dan afdrogen en ligt dat weer in de kast.
0: Dat is mijn machientje.
1: Dat kost daar 10 of 20 euro, zo'n machientje.
0: Dat is mijn machientje, dat zijn mijn werkpoten hier. Ja?
1: Ja.
0: Oké. Ik maak boerenfritten, Peter.
1: Boerenfritten.
0: Ja, dat zal wel zijn.
1: Maar ik heb dat ook liefst zo, tussen de twee zo.
0: Ja.
1: Die fijnetjes, dat is niet.
0: Ik zal ze voor u, als ik voor u eens fruit maak, uittekenen.
1: Ja, dat zal hetzelfde formaat zijn. Alleen, we gaan nog een plaat draaien. We hebben nog eentje klaarstaan van Flaming en Meteor.
0: Ja.
1: En niet nodig. Bedankt voor het luisteren en
0: absoluut.
1: Graag tot volgende week.
0: En ook aan de nieuwe luisteraars die gebeld hebben en die het video opgestuurd hebben, van harte bedankt.
1: Ja.
0: Altijd welkom op de radio, jouw radio Pros FM.
1: En ook veel plezier met de komende collega's natuurlijk.
0: Voilà,
1: we zijn er van onder.
0: Ja, maak er nog een fijne zondag van.
1: Maar niet met de vrouw van de baron of wat.
0: Nee. We zijn er van onder. Allee, bedankt hè.
1: Ja, oké.
0: De groeten.
1: Voilà, we gaan afsluiten met deze.
0: Salut. Yo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Borgerhout in Antwerpen is een granaat gevonden aan een huis. Ontmijningsdienst Dovo is naar daar om ze onschadelijk te maken. Dat zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
4: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten, die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
3: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn, maar

0: En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
1: In Gaza zijn zeker 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden de autoriteiten daar. 1 raket kwam op het huis van een gezin van 5 terecht. Niemand overleefde dat. Volgens Israël waren leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas het doelwit. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goetels.
2: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele, hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
1: Evenepoel verdedigt zijn 3e plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag.
5: Middag Radio.
6: Goedemiddag.
5: Met Raf Vermoezen.

0: Ja, we zijn hier terug op zondagmiddag. Ik ben Bart van Elst en mijn collega staat hier naast mij.
1: Ja.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bart.
0: We gaan er aan beginnen, direct.
1: Ja. En rustig. Het is zondag. Het is zondag.
0: Hè. Een beetje in de vakantiestemming. Iedereen staat een beetje te springen, of niet te springen, om er een beetje een dag op uit te trekken of zo.
1: Ja. In ontbijtradio. Ja. Dus eerst de Peter bedanken en onze Johnny voor de afgelopen 3 uurtjes.
0: Ja, voor de 3 uurtjes die we voorgeschoteld kregen met een ontbijt, een ontbijtkoek en zo.
1: Ja. Was goed. Waar wel veel rustige platen dan de mensen aangevraagd hebben. Hè?
0: Veel rustige platen ook, ja.
1: Dus hier tussen 12 en 2 ga je wat van alles horen. Je kan nog steeds bellen naar ons nummer 070 22 22 50 of via onze app. Hè?
0: Ja,
1: onze Bart is er nu toch bij.
0: Ja, en de middagdutjes gaan we een beetje achterwege laten in dit programma, in dit uurtje.
1: Ja. Dat is goed. We zijn vandaag al zondag 19 juli.
0: Ja, en volgende week, de 21ste juli, de nationale feestdag.
1: De drasdag, maar ze geven geen regen. Hè?
0: Zo te zien denk ik niet dat we regen moeten verwachten.
1: Ja, nee. Allee, wat denk je ervan?
0: We zullen er maar meteen een slag in slaan, zeker?
1: Ja, we gaan eraan beginnen.
0: Ja, oké.
2: De zomer wordt heet. Heter dan ooit.

0: Je middagradio hier op Pros FM. Via de diverse frequenties natuurlijk te beluisteren. Belfast van Boniem was dat. Zo dadelijk gaan we luisteren naar de Jacksons met Blame It on the Boogie.
1: Maar eerst gaan we nog een kopje koffie drinken om wakker te maken. Want het is middag en we moeten de luisteraars wat wakker schudden. VOF, de kunst.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pas. Goedemiddag.
5: Dit is Middagradio.

vanmiddag Queen en Crazy Little Thing, Call It Love. Zo dadelijk hebben we nog eens de supertip van de week. Maar eerst nog deze Stock Aitken en Waterman en...

0: van de week. Het feestcomité en Frank van Damme natuurlijk. En wat een coureur. En wat een feest was dat gisteren toch in Erpenmeer. Zo'n pak volk, hè, Bart.
1: Ja, heel veel volk.
0: Ja, heb je het ook gezien?
1: Ik was er persoonlijk niet bij, maar het schijnt daar een goede bedoeling geweest te zijn. Ja. Straks krijgen we ook de Monkees te horen met Daydream Believers. Maar eerst hebben we Bonnie Tyler op het programma. Ze is onlangs overleden. Dit kan een beetje als eerbetoon beschouwd worden. Total Eclipse of the Heart.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Radio Pros. Middagradio.

0: Alleen de leukste platen hier dag en nacht bij jouw Radio Pros FM. Emmy McDonald en This Is The Life.
1: Zo is dat. Ja, wij hebben nog een verzoekje binnengekregen van Johan uit Herzelen. Een typische weekendplaat wilde hij horen van Towers.
0: Het is weekend, hè? Het is weekend.
1: Voor
0: het
1: iets.
0: Het mag.
1: Het is weekend voor iets, hè? See you tomorrow. Ik weet niet of we Johan morgen zien, maar ik zal die plaat.
0: Morgen speel ik, dan zal hij mij wel ook bellen. Zeker okay. En vast.
1: Dan hoor je hem waarschijnlijk
0: wel. Ja. Voilà, Johan, hier is uw plaat. Tower, see you tonight. See you tomorrow.

0: concert speciaal voor onze jongen te herzielen. Deze Tower. Een goede weekendplaat. En see you tonight.
1: Ja, luisteraars, ik hoop dat jullie een beetje wakker zijn. Want onze volgende is Wham en Wake Me Up Before You Go Go. En we gaan nog niet weg. We blijven nog een uurtje bij jullie.
0: Ja, nog tot 2 uur zijn we bij jullie met de middagradio.

0: Vele hits zaten die ze wel.
1: Ja, heel veel. Ja, ja, ja. De zomer en die tropicals, die tropical dance.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook een goed. Maar deze was Wake Me Up Before You Go Go.
1: Ja.
0: En onder onze volgende plaat is heel speciaal voor ons Anneken van onze goede vriend en collega Ed.
1: Van Bever.
0: Ja, Ed van Bever. En die hoort heel graag Wiltura.
1: Ja, van Mon Amour, à moi dus.
0: Ja, en die gaan we dan ook draaien. Hè.
1: Inderdaad.

0: je kan eigenlijk zeggen van onze Wiel dat hij allemaal mooie platen heeft. Hè? Ik heb nog geen ene zo van graag. Ik hoor ze allemaal graag. Heel speciaal voor ons. Anneke was dit Mon Amour à Moi van Wiel Tura.
1: We hebben ook nog een verzoekje binnengekregen van dus de laatste, Molly.
0: Ja, dus de laatste al voor dit uur. Ja,
1: Molly is een vertrouwde luisteraar, een trouwe luisteraar. Goedemorgen, Rafke en Bart. Kan je een plaatje spelen van Jannes de Medley graag? En die gaan we met alle plezier spelen. Blijf in ons midden, want het volgende uur zijn we terug in jullie gezellig samen zijn. En er mogen altijd nog verzoekjes bijkomen.
0: De mensen mogen,
1: ze mogen altijd
0: via
1: nog bellen.
0: De app via onze telefoon 070 22 22 50.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Middagradio.
7: Hey!

0: zes minuten na de klok van 1 uur geworden op je zondagmiddag hier bij Pros FM. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de middag. Captain Jack en Captain Jack. We zijn er nog bij tot 2 uur, dus ja, dat heb ik al 3 keer gezegd.
1: 3 keer gezegd, inderdaad. We mogen altijd nog een beetje verzoekjes verwachten ook in dit tweede uur. En we hebben ook een speciaal voor mensen die van hoeden houden, maar die niet echt in hoeden geïnteresseerd zijn, de safety dance.
0: Ja, dat is deze. Is ook nog een goede van...
1: uit de jaren 80
0: ja,
1: een beetje.
0: Was een leuke videoclip bij.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja.

0: Silence. En wat heb jij een lekker lijf.
1: Aan mijn lijf zal er nog wel wat gewerkt moeten worden, denk ik.
0: Ja, aan
1: mij ook. Ja. Ja. Het is een beetje een compensatie, mijn lijf en uw lijf.
0: Ja, voor de mensen die het nog niet weten, je kan ons ook bekijken in de studio.
1: Ja, hier in
0: via
1: de,
0: www.radiopros.be en daar gewoon op cam. En dan zie je onze twee...
1: Op onze stream, op de stream eigenlijk.
0: Ja. Zeg het eens, wat gaan we draaien? Hè?
1: We gaan nog een plaatje draaien, zeker?
0: Ja, dat wil je.
1: Dat is de bedoeling.
0: Daarvoor zijn we hier.
1: Daarvoor zijn we radio aan het maken. Ik stel voor dat we eens naar Aswad gaan rondneuzen. Don't turn around.
0: Hoe dat je dat weet, dat toch klaar staat. Hè?

0: Ze gaan toch altijd voor u kijken, hè? Ja, want anders botst je tegen iets tegen of zo. As wet en don't turn around. Kijk niet om.
1: Maar zie je altijd voor je.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Het is eigenlijk toch wel een beetje verkoeling dat we gekend hebben deze nacht. De voorbije dag trouwens ook. En daarom hebben we toch wel een beetje aan de communards gedacht. So cold the night.
0: En dan nadien is het tijd voor R.E.M. en Man on the Moon. Moest je pas inschakelen. Dit is Pros FM. Van harte welkom. De middag nog tot 2 uur. Allee, dat was ook stemmen, hè.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dit is
2: Zomer wordt heet.

0: No You Can Show Me van Foreigner was dit. We hebben nog een speciaal verzoek voor jullie klaarliggen.
1: Ja, en dat is heel speciaal. Zo dadelijk de Time Bad Bandit met I'm Specialized in You voor onze Nancy. Maar eerst gaan we Alicia draaien en Baby Talk.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Americano. We no speak Americano. Ik spreek een beetje Vlaams. Als het goed is voor jullie luisteraars. Straks komt Ron van der Steen nog bij jullie opduiken na de klok van 2 uur. Eerst nog Tuarez met weer Bisto. Het is een eigenaardig taaltje dat ze meegebracht hebben. Ik weet niet vanuit welk jaartal dit kwam, maar dit lijkt toch wel een zeer aangenaam en verrassend taaltje te zijn.

0: For All The Girls I Love. For All The Girls I Loved Before, Willie Nelson en Julio Iglesias. We hebben nog een verzoekplaatje gekregen, Raf.
1: Ja, ja, dat is nog eens voor onze Johan uit Herzelen. En die vroeg een plaat van Mieke. En we moeten ook nog eens iets rechtzetten.
0: Ja,
1: na 2 uur is het natuurlijk onze Johnny Johnson op jullie radio.
0: Ja, veel plezier ermee.

0: Ja, ja, Mieke en Vlinders in de buik. We kijken zo eens op de klok. Zes minuten voor
1: twee uur.
0: Tijd om afscheid te gaan nemen. Hè. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor de vele verzoeken.
1: Van mij nu tweeën ook.
0: Ja, ja, welkom.
1: Bart van Elst.
0: Ja. Ziet je dat zitten volgende zondag terug?
1: Wel, ik heb misschien een klein beetje de smaak te pakken gekregen, ik zou het wel proberen. Ja,
0: ja, ja, dat is heel goed. We hebben nog een verzoekje ook.
1: Ja, we hebben een verzoek binnengekregen van Stanny.
0: Nee. Daarvoor hebben we geen tijd meer.
1: Nee, we hebben geen tijd meer, nee.
0: Maar zo dadelijk nog krijg je David de Ketta en
1: Lovers on the Sun.
0: En Sam Martin. En dat is voor ons Heidiken natuurlijk voor van Heidi, ja. Johnny Johnson. Okay. En veel plezier met onze Johnny tussen 2 en 4. Wat mij betreft ben ik graag morgen terug. Dus alleen.
1: En wat?
0: Heel alleen. Hè.
1: En wat mij betreft graag tot volgende week vrijdag.
0: Ja. Voilà, bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt.
0: En blijven luisteren naar Pros FM.
1: Het is belangrijk.
0: Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
4: Weekend Hits.

Toch wel een hele bijzondere plaat als je het mij vraagt. Dynamite en Seks met die Blonde. Je hoort me vandaag al de tweede keer op de radio, maar dit keer in ons programma The Weekend Hits. En we hebben een producer ter hand genomen vandaag, Ron. Wel, bedankt hoor Ron voor de mooie muziek.

Je hoorde de prachtige stem van de heer Sir Cliff Richard en A Girl Like You. Van de ene Sir gaan we naar de andere. Dit is Sir Elton John en Kiki Dee. And Don't Go Breaking My Heart.

Dit waren Tools en de Mayballs en Take Me Home Country Roads. En binnenkort, de 24e op een vrijdag, hoor je terug Made in the USA. En dat na collega Ron van der Steen op de radio. Binnenkort hoor je daar zeker meer over. We gaan nu geen rare sigaret of zoiets gaan roken. We gaan gewoon genieten van deze Bob Marley uit 77. Hier is Jam.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad, kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

wederom een superplaat waar je kan van genieten op een zondagnamiddag. Dat waren Casey en de Sunshine Band en Please Don't Go. Als we ergens gaan, dan zal het misschien naar Frankrijk zijn. Dat doen we met Mike Oldfield en Maggie Riley.

0: Mike Oldfield, die we zeker nog kennen als Michael Gordon Oldfield. Hij werd geboren op 15 mei 1953 en zijn grootste song was Moonlight Shadow. Deze keer met Maggie Reilly en Two Friends.
1: Bros FM, de radio met eigenheid.

0: Het werd een dikke hit voor deze band Ace of Base. Mede dankzij Walter Capio, denk ik, met het Rad der Fortuin. Dit waren ze met The Wheel of Fortune.
1: Weekend Hits.

0: voor de laatste keer deze week de supertip. Dit waren Frank van Damme en het feestcomité. En wat een coureur. En hij werd zeker al geëerd in Erpenmeren. We gaan er meteen nog één bij gooien. Hier zijn de deurzakkers. En wij doen het licht wel uit.
1: We denken.

dat ze feest kunnen vieren. Dat weten we allemaal, deze deurzakkers. En we doen het licht wel uit. En dat gaan we ook doen. We gaan het een beetje rustig aandoen. Vrienden, als je nu aan tafel zit, smakelijk eten of met een lekkere cocktail, gezondheid. Hier zijn Johnny Mathis en Denise Williams. Yes,

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

een Italiaanse dance- en eurodance groep die in 89 wereldwijd doorbrak met dit plaatje en dat heette Blue. Je luistert nog steeds naar Radio Pros FM op deze zondagnamiddag. Dit zijn de weekendhits met alleen de mooiste muziek. Hier is Gabrielle en Rise.

Weer zo'n prachtige plaat voor op een zondag namiddag als je het mij vraagt. Dit was Renato Carasone en Saracino. Vrienden, we gaan deel 1 wat afsluiten. De tijd gaat ontzettend snel. En we gaan nu al richting 3 uur. Dat doen we met Sergio Mendes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.
1: Het kriebelt en het friemelt. En het is toch zo lekker.
2: De Weekend Hits.
3: Oh, la la.
2: Johnny Johnson.

meteen een kanjer van een plaat in het tweede gedeelte van deze Weekend Hits. We draaiden McFadden en Whitehead en Ain't No Stopping Us Now. De zanger van deze band die overleed nog niet zo lang geleden. Hier zijn de Village People. Can't Stop the Music. Vandaag tot

0: En die zanger die heette Victor Willis. Victor, rest in peace, my friend.
1: Je zingt ze allemaal mee met Johnny Johnson.
2: Radio Pros. Zomert erop los.

Er zijn heel wat mensen die deze Freddie Mercury willen nabootsen. Maar dan moeten ze toch wel 7 octaven hoog kunnen zingen. En dat doen ze allemaal niet, uiteraard. Freddie Mercury draaiden we. En dat met Living on My Own. Herkent u dit leuke melodietje nog? Het is er eentje van Jazz and the Plastic Population. Hier op jouw Radio Pros FM. Met de hele mooie titel The Only Way Is Up.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.

0: Je kent haar vooral van het lied Fast Car, maar ze maakte heel veel meer mooie muziek, deze Tracy Chapman en Talking About a Revolution. En onze producer heeft een hele goede smaak, vind ik.
1: Drums, please!

En als je mij zou vragen, what's the color of money, zou ik het niet weten, want ik heb er geen. Dit waren de Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Deze band werd opgericht in 1977 in Coventry, Engeland. Het is een Britse ska- en two-tone band. Hier zijn de Specials en Gangster.

0: En samen met Madness waren zij de bekendste ska-groepen uit Engeland in de jaren 70. Dit waren de Specials en Gangster.
1: Radio Pros. Zomert erop los.

Een van de betere hitsingles van deze fantastische band, The Simple Minds and All the Things She Said. The Thompson Twins was een Britse popband die in de jaren 80 grote successen behaalde. Ondanks de naam waren de leden geen tweeling. De naam is afgeleid van de detectives Thompson en Thompson Janssen en Janssen uit de Kuifjesstrips.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Janet Jackson, dus is van Michael en dat met Whoops. En nou, voor we naar het einde van dit programma gaan, vrienden, gaan we eerst nog wat Belgisch werk op je loslaten. En wat voor Belgisch werk? Deze Jasper Steverlink staat stevast in de schijnwerpers, zeker met zijn piano. Dit is een van de prachtigste werken die hij ooit gemaakt heeft. Geniet van deze prachtsingle. Hier is de Life on Mars.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Twee heel schitterende platen na elkaar. Je hoorde de Life on Mars van Jasper Steverlink. En dan deze Meteor en Nooduitgang. En die gaan we dan ook wel nemen, vrienden. Want het is weer het einde van ons programma, de Weekend Hits. Iedereen bedankt om te luisteren. Bedankt aan onze Ron. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 11 uur met de meezingers. Nog veel plezier bij Pros. En tot morgen.
1: Moet ik het

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle, dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. De brandweer krijgt er ook hulp van het leger om het vuur te blussen. Er zijn ook 25 blusvliegtuigen ingezet. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truitdrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
4: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds, volgens het reglement van de Internationale Wielerunie, mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
3: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Plus, laat je nooit meer los.
8: Ron van der Steen, dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is ons

Ze zeggen dat wel eens, je wordt oudere papa. Je hoorde muziek van Johan Verminnen. Dit keer ook samen met Peter Koelewijn. En Peter Koelewijn is een Nederlandse zanger, producent en radio-dj. En vanaf de jaren 60 heeft hij regelmatig hits gescoord als uitvoerend artiest en als producent van het uitvoerend werk voor andere artiesten. Hallo allemaal en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. En dat op deze zondag namiddag 19 juli. En ik mag jouw gezelschap houden tot een uur of zes.

0: Altijd lente als je in de ogen kijkt van de tandartsassistente. Als je diep in haar ogen kijkt, zal ze misschien diep in jouw ogen eens terugkijken.
1: Hey, het is zomer op de radio.

0: een heel klein meisje, maar ze scoorde toch een geweldige wereldhit. Ik heb het over deze Millie en die hoorde ze met My Boy Lollipop.
1: Radio Pros, zomert erop los.
0: De Hanse zomerlang Radio Pros, zomert daarop los. Met alleen maar de mooie golden oldies en zoveel meer. En dit is alweer het bewijs daarvan. Billy Joel is dit en Moving Out.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Pas, goedemiddag.
5: Ron van der Steen. Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.

Ze is ondertussen wereldberoemd op een zeer korte tijd. Ik heb het over Olivia Dean en je hoorde haar nieuwe single Baby Steps. Het begon allemaal met Man I Need en So Easy to Fall in Love. En dan hing haar carrière in een stijgende lijn. Ken je deze dames nog van destijds? Dit zijn Atomic Kitten en Hall Again.

Het was een populaire boys band in de jaren 90, deze van Five. En die hoorden ze nog een keer met deze Let's Dance. Ondertussen is het al 4:30 geweest hier bij Radio Pros FM. Dat betekent voor onze supertip van deze week. En dat zijn nog steeds het feestcomité en Frank van Damme met What a Coureur. Die komt er nu aan.

0: Swoop heeft een nieuwe zomerhit te pakken en je hoorde deze feeling hot, hot, hot. Maar deze week is het al een beetje minder warm geworden, dus meer verdraaglijk. En ik heb nog zometeen voor jou muziek van Bob Sinclair en de Lala Song. Ken je dit nog trouwens?
1: Dit is de zomer van Radio.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Radio Pros. Ron van der Steen. Dit is de zomer van Radio Pros.

0: Willy Sommers maakte toch wel mooie muziek in de jaren 70. Echt zo van die mooie radioklassiekers. En die hoorden hem met het afscheid. Dat gaan we nog niet doen, want we blijven nog bij jou tot 6 uur vanavond hier bij Radio Pros. En ik heb nog zo'n mooi nummer voor jou klaarstaan. Louis Neves komt eraan met Zondagmiddag Lilian.
1: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Goedenavond.
7: Ron van der Steen.
8: Radio Pros. Zomert erop los.

De Sister Sledge, het waren een populaire meidengroep en fantastische discomuziek die ze maakten destijds in de jaren 70 en 80. En je hoorde ze met Thinking of You. Dat is allemaal heel mooi dat je aan me denkt. Maar wij denken ook aan onze luisteraars hier van Radio Pros FM. Dit is Eike en Tina Turner en de Honky Tonk Woman.

Bram, hij behoort ook al een tijdje bij de Hemelse Helden. En hij is ook een beetje de king van de soulmuziek. En je hoorde James Brown met deze klassieker Papa's Got a Brand New Bag. En nu tijd voor muziek van de Rubettes.

Isabella A. was dat en met deze hit begon het allemaal voor haar heel lang geleden in de beginperiode van 10 om te zien. Je hoorde Isabella met Hey Lekker Beest. Maar momenteel heeft ze ook een nieuwe single uit en die heet Smeek Maar Niet Om Mij.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk. Persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas. Goeie avond.
6: Ron van der Steen.

herinnert zich ongetwijfeld wel de James Bond films van destijds. En dit was Diamonds and Forever van Shirley Bassey. Een geweldige, mooie klassieker die we hebben bovengehaald van ergens uit de jaren 60. En nu deze heer, Neil Diamond.

Met deze hingen wij terug naar 1971. Geweldige muziek destijds van de nieuwe Inspiration. En dat waren ze met deze Rainbow. Ken je dit nog? Dit is Cat Stevens en Matthew and Son. Goedemiddag vrienden, welkom. Dit is nog steeds Radio Pros FM.

Fantastische new wave groep van ergens uit de jaren 80. Deze van de Talking Heads waren dat. En de Celebrity People. Ja, je hebt er zo al een paar rondlopen. En nu tijd voor muziek van Arma van Helden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Eventjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Ron van der Steen. Radio.

Het is een prachtig van een duo nummer van deze Maxim en Babette Gordier met Hoe dan ook. En we gaan zo stilaan op naar 6 uur hier bij Radio Pros FM op deze zondag namiddag 19 juli. En voor de liefhebbers van de voetbal vergeet deze avond zeker en vast niet te kijken om 21 uur naar Spanje en Argentinië. Dat zijn de twee finalisten van het WK voetbal 2026. En wat mij betreft, ik wens je nog een hele fijne avond toe. En graag tot maandagavond even na 8 uur voor een nieuwe aflevering van Sfeermakers. En ik laat je met Barkuil en zo verliefd.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het in de sprint van gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond eerst de Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is niet duidelijk of hij iets gebroken heeft. Een van de verdachten van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen vanochtend werd al gezocht in Suriname, omdat hij daar ook iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon. Dat schrijft HLN. Het gaat om een man van 59. Volgens de familie van het slachtoffer werd hij doodgeschoten na een banale discussie, zegt journaliste Anne Vroom.
4: Zij zeggen van kijk, de aanleiding van dit drama, dat was een discussie over een parkeerterrein of een parkeermanoeuvre. Dat is althans wat dat de familie zegt. Of dat dat ook effectief zo is, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
3: Op beelden op sociale media is te zien dat er een tiental mensen betrokken zijn bij de ruzie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. Ons leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd bij VTM Nieuws. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, zegt Franken.
5: Veel te duur, ze zijn al verhoogd van prijs. Het was 600 miljoen, dan ineens was het 900 miljoen. Ja. Nu zeggen ze, ja, het is 1,3 miljard per fregat. Plus ze zeggen, komt maar binnen 5 jaar later dan gepland. Dus maandag vertrekt er een brief naar landen die fregatten maken. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook Turkije, waarbij we gaan vragen, wat is de prijs? Wat is de timing? Wanneer kan je leveren?
3: Franke benadrukt dat hij liefst wel gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar zijn opties nog bekijkt. De beslissing valt dan in oktober. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen nog 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog altijd vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Miami. De Tates promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in werkelijkheid verspreiden ze pure vrouwenhaat. Het Britse gerecht wil hun uitlevering voor 59 aanklachten, allemaal over seksuele uitbuiting, mishandeling en verkrachting. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

zijn klassiekers, dus deze geweldige plaat uit de jaren 80. De Spandau Ballet en Gold. Wij zijn ook Gold waard natuurlijk. Dit is Radio Tros FM. En mijn naam is Gerrit de Groot in het programma Muziek Mozaïek. Dankjewel aan de voorgaande collega's voor hun fijne zondag op te offeren. Dat ze toch wel hebben programma's gemaakt op deze fijne dag. Hè. Goed, wat wij gaan doen is zomerhits draaien. Toch wel zoveel mogelijk. De nieuwe zomerhit van Shakira is met Bruna Boy. En dat met het plaatje Die Die. Voilà, dan gaan we alles geven, de heupen laten zwaaien. Goedenavond iedereen, van harte welkom en smakelijk.

niet in één keer, maar wel alles opgeteld. Deze Lisa Del Bol ging naar het Songfestival, maar helaas niet zoveel succes. Bij ons in Vlaanderen was het wel een hit, hè. V-Stars, die komen nog eens langs met dat Event New Day. Is toch wel een van de betere, fijne oldies, maar dit mag er ook wel zijn, hè. De soundtrack van onze film Grease, daar is de film mee begonnen. Dit is Frankie Valli.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

heerlijke fijne Nederlandstalige muziek. En dat is nog eens even John Dennis hier. En dat met de zondag. En de zondagavond is alweer bezig. Misschien heb jij wel vakantie. Dan maakt het niet zoveel verschil uit als het zondagavond is of maandagavond. Dan ben je toch wel thuis. Dan kan je er lekker van genieten. Maar weet wel, 3 weken zijn ook snel voorbij. En vergeet dan niet terug gaan te werken. Hè. Wilson Phillips, die krijg je nog op deze zondagavond met Old On. Niet zo'n grote hit, maar toch wel eens leuk om terug te horen. De supertip van de week is nog altijd het feestcomité met Frank van Damme met Wat een Coureur. En deze van Dasha, die ga ik ook nog eens spelen. Uit de hitparade van een paar jaar geleden. Het was de eerste hit dat ze uitbracht. Dan is er nog een opvolger gekomen, dus het is tijd dat ze terug een keer een nieuw plaatje gaan maken. Misschien is het met een heel andere genre dan dit. Maar dit is toch wel een superhit geweest en nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Dit is Austin.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 107.1

Het is een beetje zomers, het is een beetje reggae, alles erop en eraan. Deze Maxi Priest strijden we. En The Wild World, zijn versie van dat liedje. Dan gaan we eventjes terug naar een geweldige plaat van Elton John zometeen. I'll Still Standing, die komt eraan. Maar ook nog deze fijne. En dat is ook alweer geen filmmuziek, maar wel een soundtrack van een reeks. Dat toch wel populair was eind jaren 70, begin jaren 80. Dit is The Forecast en heb

Van lasten van de ene meezinger naar de andere. En dat is Radio Pro 7 dagen op 7 met al zijn frequenties. Er zijn er 3 op FM te verkrijgen. Natuurlijk, welke streek dat je ook woont, kan je eventjes uitzoeken welke frequentie dat jij moet pakken. Of je pakt hem via DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Maar je kan ook gaan voor een internetradio of andere mogelijkheden dat je internet kan hebben. Bijvoorbeeld een PC, een laptop, een smartwatch, een smartphone. En noemt zomaar op. Zo kan je ook altijd naar Radio Pro luisteren. Zelfs in het buitenland, als je internet hebt, kan dat allemaal. En dan kan je favoriete programma's altijd wel blijven volgen. Waiting for Tonight is de volgende dame die eraan komt. Zij is niet de titel van haar zangcarrière. Nee, nee. Ik heb het over J-Lo, ofwel Jennifer Lopez achteraan. Hè. En dat is een van de laatste platen voor 7 uur, ofwel voor 9 uur. Als alles goed gaat, trek ik nog Donna Summer met This Time It's Always For Real. Maar Jennifer Lopez wordt sowieso gedraaid. Waiting for Tonight. Tot

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
7: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

op de dansen, zou je zomaar kunnen zeggen. Deze festival begin jaren, half jaren 90. Turn Around was nog even dus een leuke plaat om nog eens terug te horen. In de jaren 2000 is daar nog een covertje van gemaakt van dit liedje. Het is 19 uur gepasseerd. Dat betekent dat we in het tweede gedeelte zitten. En dat we weer leuke platen voor jou hebben geselecteerd. Onder meer geweldige platen van... even eens kijken, wat komt er aan onze Berre? En dat met Yesterday, Today, Tomorrow. Allee vooruit, dan weten we alles wat we moeten weten. Een hele fijne avond en welkom op Pros FM.

Een shotje op mijn lip, en dat is altijd wel fijn natuurlijk als je het mag. Ik ben er niet voor. Geef mij maar gewoon een biertje. Meestal drink ik dan wel nog een hoegade of een keer een pintje van het vat. Als ze geen hoegade van het vat hebben, dan doe ik dan ook wel. Goed, Self-Control komt eraan met Laura Bengerer. En dat een plaatje van begin jaren 80. Maar we gaan 20 jaar eerder in de tijd ook wel. En dat doen we met de deze. Dan gaan we de beentjes uitsmijten. 1961 is dit wel een geweldige grote hit geweest. Voor Mr. Roy Orbison en zijn Beautiful Lana.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet.

Hij zou het wel geweten hebben natuurlijk, en dat is altijd zo met deze fijne Mr. Rob de Nijs. En Bier is Bitter uit 1977 was toen wel een grote hit. Wat mij betreft, ik drink meestal wel hoegade of een pintje, omdat er van tijd geen hoegade van het vat te verkrijgen valt. Dan gaan we terug naar de 70s, of wel 60s in deze geval. Hè. Hey, Mr. Tambourine Man, dan gaan we terug naar de formatie De Beurs. Goedenavond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

De man uit het buitenland, deze geweldige Wine Paris uit Italië, komt hij met Dolce Vita. Het was een zomerrit om nog eens terug op de radio te krijgen. Zo zie je wel, als de zomerrits eraan komen, is het ook wel vol een bak zomer bij ons in Vlaanderen. Dan heb ik deze van de Casey en de Sunshine Band. Dat hebben ook wel heel veel leuke platen gemaakt. En een van die greatest hits van hen is toch wel deze. Give it up, Oliver Redd. Dit is Casey en de Sunshine Band op een zondagavond. Fijn dat je luistert. Je luistert naar Radio Tros. De radio van je leven. De radio waar alles te beleven valt wat je moet weten. Zelf van maandag tot vrijdag. We beginnen altijd met de ochtendshow. En we hebben dan onze Edje van Wever. En dan heb je onze Siesta. Dan heb je Gerrit de Groot. Onze Peter Monsieur. En dan heb je ook nog Ron van der Steen. Ons Rafke Siesta. En weet ik veel wat allemaal. Dus Radio Tros, daar moet je luisteren als je graag goede muziek wilt horen.

Dat waren ze dus. Voilà, het is duidelijke taal van onze Peter Koelewijn. Kom van dat dak af en hij viel erdoor. Voilà, dat was het resultaat. Het was een plaatje uit de Gondelonderstijd van de jaren 60. Helemaal Nederlands. Dit is ook Nederlands met een Vlaamstalige en een Nederlander die samen de handen in elkaar hebben geslagen. Met het geweldige liedje Susanna. Dit is Jasmine en Frank Boeien.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

Boxer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
1: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.
2: Let's go, girls.

Oh yes baby, jawel, deze Shania 2 maakte in de eind jaren 90 de ene hit na de andere. En dan is ze de country tour opgegaan en nog niet zo lang geleden heeft ze nog eens een liedje uitgebracht met Anne-Marie. Maar dit was Man, I Feel Like a Woman. Voilà, zo duidelijk is het toch wel. Goed, dan hebben we nu deze Shawn Mendes nog even voor jullie opgezocht. Een hitje van een jaar of 10 geleden, dat is Nothing Holding Me Back.

0: Het kwam ergens uit de jaren 90. Het was een beetje speciaal. Hier de La Luna van Meccano. Beste vrienden, we gaan zo stilletjes aan afscheid nemen. Muziek zit er bijna op, maar ik heb nog wel strakjes tussen 20 en 21 uur. En dat is het programma Romantica. En dat programma gaan we met romantische platen afsluiten op een zondagavond. Dat gaan we nog net doen tussen 20 en 21 uur. Zonder presentatie, zonder de blabla erbij. Dus het zal wel fijn zijn. Dit is Lobby Neus aan het strand van Oostende. Tot morgen.
1: Aan het strand van Oostende, op een zomerse dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter. Kouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Radio Tros, laat je nooit meer los.
4: Pros Romantica. Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros, goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Blankenbergen in West-Vlaanderen is een zware brand uitgebroken in een loods. De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. De loods staat wel geïsoleerd, dus het vuur kan al niet overslaan naar andere gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. 2 op de 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven. Blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN in aanloop naar de nationale feestdag dinsdag. Al willen de meesten wel dat er minder geld naar het koningshuis gaat. Koning Philippe scoort trouwens elk jaar wat beter bij de Belgen. We geven hem nu gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
4: Valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan, waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici. Pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
3: Het populairste lid van ons koningshuis blijft wel kroonprinses Elisabeth. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland is tot nu toe rustig verlopen. Dat laat de organisatie weten. Het is vandaag de laatste dag van het eerste weekend. Journaliste Demi van den Ede.
5: Natuurlijk, met die brand van vorig jaar in het achterhoofd is alles rustig. Maar ook de politie zegt het. Er is ongeveer evenveel gecontroleerd op drugs. Want Tomorrowland wordt nog altijd een beetje geassocieerd met druggebruik. Maar er zijn minder mensen betrapt op het bezit ervan. Ook in de medische hulpposten ongeveer 1% van alle interventies daar omwille van te veel alcohol of te veel drugs.
3: En door de droogte mocht de organisatie ook geen vuurwerk afsteken. Het is nog afwachten of dat volgend weekend wel mag. De organisatie verwacht woensdag duidelijkheid erover. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika is een schip gekapseist. Het schip had een noodsignaal uitgestuurd toen het in de problemen kwam. Aan boord zaten 133 mensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn 66 mensen nog vermist. De reddingsdiensten konden 67 mensen redden, onder wie 15 kinderen. De zoek- en reddingsoperatie gaat volop verder. En in Peru zijn nu al 5 doden geteld na een aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 5,1, dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. 21 andere mensen raakten gewond en bijna 50 huizen zijn verwoest. Het is nog niet duidelijk of er mensen vermist zijn. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en ook wat warmer tot 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
6: Morgen viert Denderleeuw de nationale feestdag op de parking van FC Dender aan de Stadionlaan. Vanaf 7 uur 's avonds start het feest met leuke kinderanimatie. Daarnaast barst het muziekfeest los met live optredens van onder andere Top Guns. En de avond wordt knallend afgesloten met een DJ. Iedereen is van harte welkom en de toegang is helemaal gratis.
7: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
4: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat